0: regering en deelstaat het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je

0: Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: Alleen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Thank you.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbandt per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: en stil eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Dieseltanken wordt opnieuw duurder en bereikt vandaag een recordprijs van €2,82 per liter, meldt consumentenplatform United Consumers. Ook benzine was deze week al op een recordprijs gekomen, maar die is inmiddels iets gedaald. Experts verwachten dat brandstof de komende tijd nog duurder wordt. In Duitsland komt er juist een nieuwe tankkorting van 17 cent per liter en wil de overheid ook een maximumprijs invoeren. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS en Denemarken een permanente afspraak hebben gemaakt over Groenland. De VS krijgen daarmee volgens hem de controle over de veiligheid op het eiland. Trump zegt dat tegenstanders van de VS er geen militaire basis mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. En ook geen gevoelige investeringen mogen doen. Denemarken houdt het erop dat er een akkoord aankomt. Het Amerikaanse leger stond dit voorjaar bijna op het punt een Chinees schip te enteren door foutieve informatie van een AI-chatbot. Volgens CNN dacht een analist ten onrechte dat het schip onderdelen voor een kernwapenprogramma vervoerde. Amerikaanse vliegtuigen waren al onderweg en militairen maakten zich klaar om aan boord te gaan. Pas toen bleek dat het inlichtingenrapport onjuist was. Pentagon heeft nog niet gereageerd. Nederlanders zouden voor 8 dagen eten in huis moeten hebben, in plaats van de huidige 3 dagen. Dat staat in een onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. Onze voedselvoorziening is kwetsbaar, bijvoorbeeld bij een cyberaanval, overstroming of oorlog. Supermarkten hebben nu weinig voorraad om de kosten zo laag mogelijk te houden, waardoor de schappen snel leeg kunnen raken. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf €10 per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
9: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?

0: Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.
1: Ladies and gentlemen, there he is, Mr. Ned Canella!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een verdachte van een autobrand is vannacht aangereden op de A2 bij Maastricht. De politie kreeg rond 1 uur een melding van een autobrand op de Kasteel Hillenraadweg, waar een auto nog in brand stond. Getuigen vertelden dat de verdachte te voet waren gevlucht richting de A2. Kort daarna werd een persoon aangereden op de snelweg. Of het gaat om dezelfde verdachte, onderzoekt de politie. De Russen gaan dit weekend naar de stembus voor de Duma, het Russische parlement. De verkiezingen duren van 18 tot 20 september, maar kiezers hebben weinig te kiezen. De uitslag staat vooraf vrijwel vast. De regeringspartij Verenigd Rusland is niet populair, maar de echte oppositie is uitgesloten of monddood gemaakt. Volgens kenners zijn de 4 andere partijen in het parlement vooral bedoeld om keuze na te bootsen, terwijl ze het systeem van Poetin in stand houden. Dieseltanken wordt opnieuw duurder en bereikt vandaag een recordprijs van €2,82 per liter, meldt consumentenplatform United Consumers. Ook benzine was deze week al op een recordprijs gekomen, maar die is inmiddels iets gedaald. Experts verwachten dat brandstof de komende tijd nog duurder wordt. In Duitsland komt er juist een nieuwe tankkorting van 17 cent per liter en wil de overheid ook een maximumprijs invoeren. Dichter Jules Deelder heeft nu officieel zijn eigen plein in Rotterdam. Het bronzen beeld van de nachtburgemeester verhuist van de Nieuwe Binnenweg naar het J.A. Deelderplein, op de hoek met de Jozefstraat en de Van Spijkstraat. Het plein werd in 2022 al naar hem vernoemd, maar wordt nu pas echt ingericht. De plek is niet toevallig. Deelder onthulde er zelf ooit zijn dichtregel: de omgeving van de mens is de medemens. Deelder overleed in 2019 op 75-jarige leeftijd. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden, bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf €10 per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
9: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

gouden hit krijg je nooit genoeg. En Nancy Sinatra hoorde je. How Does That Grab You Darling uit 66. The Move daarna. I Can Hear The Grass Grow uit 67. En de Sandy Coast als laatste. I See Your Face Again uit 68. 7:16 AM, 1395.

De muziek van je leven. Zaterdagmorgen. Bij je eigen zeewindje. Dit is Seabreeze. Desmond Dekker hoorde je. Uit 1969. Israelites. Simon & Garfunkel dan uit 1970. Cecilia. En de laatste was van de Doors uit 1971. Love Her Madly. 7:25 AM. 13:95.

uit de tijd. En dat weer Nederland kostbaar bezit was. En tot 9 uur stomen we op naar 1995. Debbie hoorde je, Everybody Join Hands uit 72. Rob de Nijssen na met Jan Klaassen, de trompetter uit 73. En de laatste was van Three Dog Night, The Show Must Go On uit 74. Compositie van Leo Sayer. 737 AM, 1395.

goud staan. Hoor je hier het hele weekend en daarna weer heel de week. The Moments and Whatnots draaiden we uit 1975 met Girls. Zero daarna Glass of Champagne uit 76. En met een ontbijtje erbij, met een ijsje en zo. En Breeze was de laatste uit 77. Gypsy Woman, 7:46 AM, 13:95.

top 10.000 van de 20e eeuw. Dat doen we tot 9 uur. Ik doe dat altijd 3 om 3, want er wordt al genoeg geleuterd, nietwaar? Get You and Erica hadden we met Heidi uit 1978. Cashmere daarna. Lost What I Want uit 1979. En Grace Slick was de laatste. Seasons uit 1980. 7:56 AM, 13:95. Hier bij Seabreeze. Ik heb er nog eentje voor je. Tot het nieuws en de commercials. Peter Kent is dat. It's a Real Good Feeling uit 81.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen bij bedrijven in Oost-Nederland. Brandstof en goederen moeten nu over de weg. Alleen al dat betekent wekelijks 5000 vrachtwagens extra op de weg. Binnenhavens gaan nu intensiever samenwerken om beter voorbereid te zijn op een volgende droogteperiode. Het vliegveld Luxemburg-Vindel was gisteravond enkele uren dicht nadat er drones waren waargenomen in de buurt van de luchthaven. Volgens de Luxemburgse luchtverkeersleiding werd uit voorzorg al het vliegverkeer stilgelegd. Een vlucht uit Londen moest uitwijken naar Luik en twee vluchten liepen uren vertraging op. Later op de avond werd de luchthaven weer vrijgegeven en is het vliegverkeer hervat. Waar de drones vandaan kwamen en wie erachter zit is nog niet bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft president Trump en het Amerikaanse congres bedankt voor nieuwe sancties tegen Rusland. Trump zette vrijdag zijn handtekening onder de wet nadat het huis eerder deze week al instemde. Het omvangrijkste sanctiepakket sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis in 2025 richt zich op de Russische energie- en defensiesector en de schaduwvloot van tankers. Ook maakt de wet heffingen tot 100% mogelijk op grote kopers als China en India. De Russen gaan dit weekend naar de stembus voor de Duma, het Russische parlement. De verkiezingen duren van 18 tot 20 september, maar kiezers hebben weinig te kiezen. De uitslag staat vooraf vrijwel vast. De regeringspartij Verenigd Rusland is niet populair, maar de echte oppositie is uitgesloten of monddood gemaakt. Volgens kenners zijn de vier andere partijen in het parlement vooral bedoeld om keuze na te bootsen, terwijl ze het systeem van Poetin in stand houden. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind, aan zee windkracht 6. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf €10 per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
10: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Hallo, hallo, zeg een mannetje van mij.

Jazz and Dave, Ain't No Pleasing You uit 1982. Dit is Seabreeze, 1395 AM, 215 meter middengolf. En tot 9 uur stomen we op naar 1995. 809 AM. Jongelui, je ziet maar.

zaterdagmorgen. En opnieuw klinken de klassiekers uit je speakers. Pickback hadden we uit 1983. Papa's got a brand new pickback. Joe Jackson daarna. En Elaine Caswell uit 1984. Happy Ending. En de Frank Boeiengroep was de laatste. Kronenburg Park uit 1985. 8:21 AM. Bij Sea Breeze 13.

slechte muziek is wat jonge mensen leuk vinden. Goede muziek is wat juist jonge mensen horen. Kissing the Pink hadden we met One Step uit 86, een One Day Fly. Nancy Boyd hadden we uit 1987 met Let's Hang On, een eendagsvlieg. En de Gypsy Kings uit 1988 met Bob.

Ze hebben de tand destijds doorstaan. De Fine Young Cannibals hadden we, die nodig je niet uit voor het eten. Good Thing uit 1989. Hard daarna, All I Wanna Do Is Make Love To You uit 1990. En Black Box met Strike It Up uit 91 hadden we. Onderweg naar 95, 8:44 AM, 1395.

We doen de hits uit de gouden eeuw van de popmuziek. En dat was het alweer, mijn aandeel voor dit weekend. De Swing Out Sister krijg je van mij. I'm the same girl uit 92. Robin Estrada met Show Me Love uit 1993. En de Crash Test Dummies als laatste. Uit 1994. 856 AM 1395. Ik heb er nog eentje voor je. Boyzone, Tear to My Life uit 95. Dank voor de klandizie. Veel plezier met de...

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen oude organisaties in de Telegraaf. Volgens directeur Luiks van oude vereniging Balans is het onderwijs op kleinere scholen vaak veel persoonlijker. Als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen. Ouders vrezen dat kwetsbare kinderen de dupe worden als kleine scholen hun deuren moeten sluiten. In Den Haag vinden vandaag twee demonstraties plaats. Actievoerders onder de noemer Wij zijn het volk lopen in een mars van het Malieveld via onder meer de burgemeester Partijnlaan en plein 1813 weer terug naar het Malieveld. Tegelijkertijd is er een tegendemonstratie aangekondigd onder de naam Tegen fascisme en voor inclusiviteit op het Spuiplein. Er is politie op de been om alles in goede banen te leiden. De afsluiting van het Twentekanaal dreigt veel vaker voor te komen en er is geen oplossing in zicht. Door de aanhoudende droogte is het kanaal dicht omdat het waterpeil te laag is. Dat zorgt voor grote financiële problemen bij bedrijven in Oost-Nederland. Brandstof en goederen moeten nu over de weg. Alleen al dat betekent wekelijks 5000 vrachtwagens extra op de weg. Binnenhavens gaan nu intensiever samenwerken om beter voorbereid te zijn op een volgende droogteperiode. Bij een aanslag op een politiecomplex in Pakistan zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. De aanslag vond plaats bij een Sjiïtisch gebedshuis vlakbij de hoofdstad Islamabad tijdens het vrijdaggebed. Naast de doden raakten ook zeker 170 mensen gewond. Het is de tweede grote aanslag in korte tijd in Islamabad, waar grootschalig geweld de afgelopen jaren relatief zeldzaam was. Over daders is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Of je met ze wilt dansen en dan dansten we de tegels. Nou, de vonken uit de tegels, zo kun je het wel zeggen. De opener voor Happy the Peppy vandaag. De Beatles en rock and roll music.
1: Peter Engelsen
0: op Radio Seabreeze. Goedemorgen.

De altijd even sympathieke dame heette Belinda Carlisle en The Circle in the Sand. Dat was even een late vakantieherinnering, kan ik me zo voorstellen, na zo'n heerlijke zomer in 2026. Belinda Carlisle brengt ons verder terug in de tijd. En dat doen we met The Dirt Band. Happy the Peppy op de radio en een bijna vergeten plaat ging over een American Dream. I beg-

Travie McCoy en ze gaan zonder twijfel deze wens ooit nog eens in vervulling brengen bij zichzelf of bij elkaar. Travie McCoy en Bruno Mars, I Wanna Be a Billionaire.

0: Enkele reden om daaraan te twijfelen. We geloven hem op zijn woord, deze John West. Hij maakte deze grote hit op dit moment met Nubidia en dat was Habibi. De agenda van een paar jaar geleden, die gaan we boven water halen hier op Radio Seabreeze. En dan zien we Simply Red. De hit toen was Fake.
1: What?

0: Het was een grote hit voor Simply Red, dit Fake. Wat geen fake was, dat we dachten dat we op dat moment dat dit een hit was, de warmste zomer alle tijden dachten te hebben. Het is 23 jaar geleden en het was extreem warm, maar dat waren temperaturen waar we tegenwoordig om lachen bijna.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

0: uit de bak, waarschijnlijk al vergeten plaatjes, de hit van Rob Thomas. Maar die deed het dan ook samen met Carlos Santana. En het resultaat was helemaal smooth.
1: De lekkerste hits op je radio.
2: Early.

De mannen van Hollenboer en Busje komt zo. Wat moeten we daar verder nog over zeggen? Misschien dat we halverwege het programma zijn aangekomen. En dat houdt in de vergeten jaren 60 hits. Nee.

Het was 1964, deze hit van The Hollies. Het was niet hun originele plaat, want die werd een jaar eerder opgenomen. En toen was het een mislukte hit van Mary Clayton. Later dus, een jaar later dus, voor The Hollies een hit. En toen heette het de Shoop Shoop Song. En die je later natuurlijk ook nog hebt leren kennen, dankzij het succes van Cher. Yes.

Ondanks het feit dat hij in de tijd door het leven ging met één oog, als we de foto's mogen geloven, had hij toch een aardige blik erop. When You're in Love with a Beautiful Woman, en die werd je toevertrouwd door de Doctor Who

Here comes the weekend. Laat het weekend maar alle dagen komen. En dat gebeurde dankzij Dave Edmunds, een man die ook in die periode eind jaren 70 populair werd met Girls Talk. Ook in Nederland scoorde die daarmee. En dat deed hij ook met dit Here Comes the Weekend. When

was wereldberoemd in Nederland, maar dat is ze eigenlijk nog steeds hoor. Bijna 72, dat wordt ze op 29 oktober. Maar ze staat nog op de planken. Bijvoorbeeld stond ze in juni bij de Toppers in concert. En van 11 tot en met 13 december...

de Pure Shores van All Saints hier op de zaterdagmorgen brunch van Radio Seabreeze. Zij namen ons even mee naar begin jaren 80, als je het mij vraagt. En dat hierin Happy the Peppy met plaatjes die je misschien al een beetje vergeten was.

Jarenlang was hij de stem van Chicago. Ah, de man van Chicago. Later ging hij dus helemaal alleen in solo bovendien. Peter Cetera en The Glory of Love was een prachtige solo hit van hem.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen ouderorganisaties en de Telegraaf. Volgens directeur Luiks van oudervereniging Balans is het onderwijs op kleinere scholen vaak veel persoonlijker. En als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen. Ouders zijn nu bang dat kwetsbare kinderen de dupe worden als kleine scholen hun deuren moeten gaan sluiten. Het Twentekanaal kan rond 2050 iedere 2 jaar worden afgesloten door extreem lage waterstanden. Zo blijkt uit berekeningen die al jaren bekend zijn bij Rijkswaterstaat. Deze zomer lag het water al zo laag dat scheepvaart er tijdelijk niet mogelijk was. En dat kostte bedrijven in Oost-Nederland tientallen miljoenen euro's. Het probleem zit vooral bij een gemaal bij Zutphen dat onvoldoende werkt bij lage waterstanden. Maar een nieuw gemaal daar zou op zijn vroegst pas over 7 jaar klaar kunnen zijn. En de Amerikaanse president Trump heeft voor het eerst in zijn tweede termijn nieuwe sancties tegen Rusland ingesteld. De maatregelen zijn met name gericht op de Russische economie, banken en de olie- en gassector. Ook de 5 landen die veel Russische olie en gas kopen kunnen forse heffingen krijgen tot 100%. Daarnaast mag Oekraïne voor 2,7 miljard dollar aan Amerikaanse wapens kopen, vooral raketten en luchtverdedigingssystemen. Het geld ervoor komt van de partners van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Ook goedemorgen.

0: heerlijke Help Miranda van de heren Beach Boys was dit. Jongens, wat een geweldige plaat. En ja, laten we eerlijk zijn. Dat was muziek uit tijden dat je zegt van... Nou, toen zongen we ze allemaal nog mee, hè?
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel
0: gezelligheid. Heel veel gezelligheid en bijzonder goede morgen. Het is zaterdagmorgen, de laatste dag van de werkweek. En een dag om er lekker tegenaan te gaan met heerlijke muziek. En sommige mensen van u, ja, die liggen misschien wel op één oor, hè? Ja, dat zou ook best kunnen op zaterdagmorgen. Ik zou me voor kunnen stellen. En anders ga je lekker naar de markt toe. Als er een markt is bij je toevallig in de plaats waar je woonachtig bent. Dat kan ook gebeuren. Hier en daar heb je zaterdagmarkten. Daar heb je weer op donderdagmarkt. En gaan ze maar door. Maar de markt is altijd leuk, hoor, om er even heen te gaan. Oké, tijd voor muziek.

1967, waren dit, ja, de heerlijke knalfeestjes met It's All Too Beautiful. Oftewel, ja, Itchy Go Park en dat is ook al lang geleden. Ja, luister vrienden, het is de hoogste tijd voor een hele leuke Nederlandstalige plaat van Dora. Ze kwam net even voorbij, ze zegt van, oh, die Griekse nacht, kan je het nog herinneren? Oh, wat een leuke nacht.

Geweldig, hè? Ja, leuke plaat van Dora, die Griekse nacht. En ze denkt er nog altijd aan, oh, wat een leuke nacht moet dat geweest zijn. Nou, zeker weten. Luister, vrienden, ja, het zou je maar gebeuren, hè. Dat je stroom uitvalt, je spanning uitvalt eigenlijk. En zeg al dat de stroom uitvalt, ja, die ook natuurlijk. Maar de spanning in eerste instantie, want zonder spanning heb je ook geen stroom. Maar in ieder geval, ja, dan heb je allerlei apparaten die het niet meer doen. En ja, je diepvrieskast doet het ook niet meer. Maar het kan nog gekker, hè. Want netbeheerder Stedin die trekt overigens het boetekleed aan in het Zeeuwse Middelburg. Want vorige week dan is er namelijk het een en ander gebeurd met een elektriciteitskabels. En volgens Stedin was de elektrische spanning in een gebied met 23.000 huishoudens en bedrijven 23 minuten lang hoger dan normaal. Ja, de normale spanning, ze zeggen altijd 220 volt, maar dat is al jarenlang dat het 230 is. En eigenlijk is het nog meer, hoor, want tegenwoordig gaat het door naar 250 volt. Maar ja, als het 270, 280 volt was, dan vinden die apparaten dat niet zo lekker. Je wasmachine gaat er een beetje sneller van lopen en dat soort dingen meer. In ieder geval, de netbeheerder Stedin die roept gedupeerden op om de schade te melden. Tevens adviseert Stedin, en nou komt hij, om bij schade eerst na te gaan of die verzekerd is of dat u nog garantie op beschadigde apparaten bezit. Garantie op beschadigde apparaten. Doordat er misschien wel 270, 280 volt op jouw apparaat gestaan heeft. Dus geen firma die daarin trapt natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Als dat niet het geval is, dan kunnen ze in aanmerking komen voor de schadevergoeding. Al dus het bedrijf Stedin. Ja, het is allemaal wat. Het is natuurlijk belachelijk dat ze dat zeggen. Want als de Stedin ervoor zorgt dat de spanning veel te hoog is, waardoor je apparaten kapot gaan, is er maar één verantwoordelijke. En dat is de Stedin zelf. Dus ik zou het gewoon allemaal niet pikken, beste mensen. Ik zou gewoon, als je kapotte apparatuur hebt, meteen naar de Stedin gaan en zeggen van, je betaalt maar mooi nieuwe apparatuur. Zo.

0: Schatten, dat gaat over water en ja, het werd gebracht door de Eken-groep uit Zweden. En we brengen die al heerlijke muziek, moet ik eerlijk zeggen. Het is hartstikke nieuw en ja, we hebben het gedraaid hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. En de zangeres die u hoorde was Simone Moreno. Ja, zo weer leuk, hè? Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie.
0: Een lekker bakkie koffie compleet, dat is ja, niks beters te versmaden hoor. Met een Zeeuwse bolus erbij, wat willen we nog meer? Of zullen we er een Friese koek bij doen? Ja, haha, ja, dat is ook lekker, hè? En die Friese koek, dat is een oranje koek. U kent het wel, hè, Friese? Ja.

0: misunderstood.
1: De Animals waren dit met Don't Let Me Be Misunderstood. En dat was een plaatje uit 1965. Dat is heel erg lang geleden, laatste vrienden, dat ze deze plaat hebben uitgebracht. En ik vond hem hartstikke leuk hoor, zeker weten.

zo bang als een kind in de nacht. Ja, het is allemaal wat een plaatje van Mackie McNeil, oftewel Sjoukje van Spijk. U kunt er ongetwijfeld nog wel herinneren van Mout en McNeil destijds. Ja, de ene helft en op een gegeven moment zijn ze uit elkaar gegaan. Is Mackie McNeil voor zichzelf gaan zingen en dat heeft ze op een leuke manier gedaan. Hoor. Een LP heeft ze toen gemaakt, Leuk voor Later.

weg hoor. Ja, zeker weten. Hoe, ma'am, thanks again. I'm on the way. Ja, het is wat. Herman Lammersmeijer was dat. En is een man die heel veel mooie country music zingt. En hij woont in Duitsland. Net even over de grens in Duitsland. Als je in Groningen bent, ga je de grens over. En dan, voor je het weet, zit je eigenlijk bij deze goede man voor de deur. Prinses Irene, we horen er niet zoveel van. Hè? Ze is inmiddels al 87 jaar, luister vrienden. En ze ontvangt op 14 november, het duurt nog eventjes hoor, in Laren, het monumentje voor verdraagzaamheid. Dat is leuk. En op die dag is de prinses te gast bij de jaarlijkse Carrie van Bruggenlezing. Dat is wordt allemaal in Laren gehouden. Het is wat allemaal. Prinses Irene die ontvangt dan het monumentje als waardering voor haar jarenlange initiatieven en betrokkenheid bij thema's als bijvoorbeeld respect voor de natuur en gaan zo maar door en het versterken van de relatie tussen mensen onderling. Ja, die prinses Irene, hè, zie ze nog altijd hoor, zeker. More music, more fun.

0: lekker hè. Plaatje van de Scaffolds. Drinken tot we zinken. Maar ja, dat zo heet er in het Nederlands destijds. Ook alweer heel lang geleden. Ja, wij drinken koffie tot we zinken. Heerlijk is eerlijk hier in het programma Koffie Compleet op deze zaterdagmorgen.
1: U luistert naar Koffie Compleet, een programma van Ton Polderman.
0: Nou, toch Gerard de Vries hoort, de laatste vrienden die dat stukje aangekondigd heeft. Weet je wat, we gaan nog een lekker country plaatje draaien. En wel eentje van Cari Taliraco. Rico, precies te zijn. Ik zei het niet helemaal goed. En af en toe heb je er wel eens, hè? Een mooie.

Perfect plaatje, One Perfect Picture. En dat werd gezongen door Cari Talarico. En ja, ze komt uit Carrollton. Carrollton. En dat ligt in de staat Texas in Amerika. Ja, country music schijnt steeds populairder te worden in Nederland, wordt er gezegd. En dat hoop ik wel een beetje, want ik ben er zelf al zo'n 52 jaar voor aan strijden, luister vrienden. Dat country music veel meer doet in Nederland dan veel mensen denken. Ik ben ervan overtuigd dat het ook zo is. Maar ja, zo af en toe denk je wel eens van, zou het ook wel zo zijn? Ik weet het niet. Koffie compleet, een bijzonder goeiemorgen hier op uw favoriete radiozender zaterdagmorgen. Ja, het is allemaal wat. Oh, een wereld zonder liefde. Wat zou dat nou?

Ja, Lulu kende destijds vast nog niet dat gezegde van Nederland. Hè? Ja, tijgen die zouden van springen. U kent dat misschien nog wel. Hè? Ja, wat je vroeger dat je hem... hoe heette die kinderserie ook alweer? Er was in ieder geval een tijgertje bij. Een tijgertje hielden van springen. Nou en of.

Ja, dat is ook logisch dat je geen sigaretten hebt, want je mag niet meer roken tegenwoordig. Er geldt bijna overal roken verboden, rookverboden her en der op de wereld, laten we eerlijk zijn. Hey, wat zien wij? Kijken we op de klok van gehoorzaamheid. Dan zien wij dat het programma Koffie Completer weer helemaal op zit. Ja, ik heb het met veel plezier gedaan voor u en ook met heel veel genoegen heb ik het gepresenteerd. En ik hoop dat u het leuk vond om lekker te luisteren. Ja, op

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Denemarken en Groenland bevestigen nu dat ze een akkoord met de VS hebben gesloten over de veiligheid van Groenland. Volgens president Trump krijgt de VS daarbij een grotere rol in de verdediging van het eiland. Ook moeten militaire bases of gevoelige investeringen van andere landen worden voorkomen. Trump zegt dat de VS nu snel een grotere militaire aanwezigheid op het eiland willen opbouwen. En volgens Denemarken en Groenland houden de Groenlanders gewoon het recht op zelfbeschikking. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft hij kracht 6. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Show. 70s, 80s, 90s en meer. Classics DJ Seats.
1: Nou, ik had zoiets, we beginnen met een nieuwe tune, maar één ding houden we er uiteraard wel in en dat is de weekendopener. De band zonder naam uit Volendam zong Love Me Like a Lion. Hey, goedemorgen, je bent weer terug bij Radio CBS. Wees welkom. Dankjewel Tom Polderman voor het heerlijke uurtje koffie compleet met muziek. En je weet het, morgen is hij er weer, zelfde tijd, zelfde zender. Nu, 55 minuten lang, hits van toen. De hits van gisteren en eergisteren. En na de band zonder naam, muziek in de reggae-vorm. De band Aswad scoorde nummer 1 hits met het nummer...

Heerlijke muziek op jouw favoriete radiostation bij Radio Series. Muziek van Poco, kennen we ook nog van Call It Love, maar dit was zijn grootste hit. Die heette de Rose of Cimarron. En daarvoor hoorde je Aswad en Shine. We begonnen met een band zonder naam uit Volendam, jawel. En zij zongen Love Me Like a Lion, Love Me Like a Roar. De hits van gisteren en eergisteren. Je hoort ze hier bij Radio Series in de DJ Seat Show. Met nu muziek afkomstig uit Duitsland, gezongen door een Amerikaanse dame. Dit is

In originele samenstelling treden ze helaas niet meer op, maar ze komen nog regelmatig naar Nederland voor het geven van wat live optredens. De dames van de Three Degrees zongen over de runner. En Nederland zit in de eind van de jaren 70, zal 77, 78 geweest zijn. Het wordt tijd voor een beetje, hoe zal ik het zeggen, een beetje Nederlandstalige muziek. Die zijn de boswachters en het is te gek om te varen.

rock'n'roll uit Arnhem en omstreken. In het midden van de jaren 70 scoorde Long Tall Ernie en de Shakers. En had nog iets in de Nederlandse hitparades. Dit was er eentje van. We zijn al over het half uur. Het gaat snel. In het uurtje van de DJ Seat Show op zaterdag hier bij Radio Series. Het is tijd voor een beetje dat ze zelf Santa Barbara noemt. En een hit scoorde met Charlie.

Load up with rubber bullets. Nou, dat zouden ze in Nederland ook eens moeten doen met al die relschoppers tegenwoordig. Ja, ik ben een vredelievend iemand, maar dit loopt toch de spuigaten zo langzamerhand wel uit. 10cc uit de jaren 70 wordt opgevolgd door deze uit de jaren 80, Mr. Snowy White.

Bang, wat een stem. Justine Pamela in 1989 deed ze mee voor Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Met deze Blijf zoals je bent. Ik doe mijn best. Stephen Bishop is de volgende. Hij zingt On and On and On.

Upside Down, Diana Ross en de Supremes. Nou, zonder Supremes eigenlijk, maar wel uit de jaren 80. Grote hit van de meid. Nog eentje dan. Nina Simone zingt I Ain't Got No.

0: ziet. De muziek maakt het verschil.
1: Laatste die ik voor je mocht draaien vandaag. Nina Simone zong Ain't Got No. En dat was een nummer 1 hit ergens in de jaren 60. Tijd om afscheid te nemen. Jawel, dankjewel voor het luisteren. Heel veel plezier zometeen met Rijn Robbenmond. De Brabantse invasie hier bij Radio Seabreeze. Ik wens je prettige voorstelling van deze dag. Van deze zaterdag. Misschien ga je stappen. Komen we elkaar tegen en dan gaan we zwaaien. En anders horen wij elkaar morgen op de radio even na 11 uur. Wat mij betreft graag tot dan. Bye bye en hou je taai.
2: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Denemarken verwachten het akkoord met de VS over Groenland de veiligheid in het Arctische gebied kan versterken. Volgens president Trump krijgt de VS permanente controle over de veiligheid van Groenland. Ook zouden andere landen er geen militaire basis of gevoelige investeringen mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. De deal wordt naar verwachting volgende week in New York ondertekend. De Denen noemen dat een goede ontwikkeling voor Groenland, Denemarken en de VS. De Europese Unie betreurt het dat Palestijnse vertegenwoordigers niet welkom zijn bij de komende VN-top in New York. De Verenigde Staten weigeren hen voor de tweede keer op rij een visum omdat Palestijnse bestuurders zich niet aan afspraken zouden houden en het vredesproces zouden ondermijnen. De EU roept Washington nu op om het besluit terug te draaien. Ook VN-topman Guterres maakt zich zorgen over de gevolgen. De Palestijnse leider Abbas spreekt de bijeenkomst nu naar verwachting toe via een videoverbinding. Bijna driekwart van de geplande nieuwbouwwoningen in Nederland is een appartement, terwijl veel woningzoekers liever een huis met een tuin willen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het Economisch Instituut voor de Bouw. Nieuwe eengezinswoningen worden snel verkocht, terwijl het aanbod aan onverkochte nieuwbouwappartementen juist groeit. Volgens de bouwers kunnen ze wel meer huizen met een tuin bouwen, maar is er vaak te weinig ruimte en lopen bouwprojecten vast door vergunningen en andere regels. En vandaag heeft de dieselprijs aan de pomp een recordhoogte van €2,82 per liter bereikt. Dat meldt voordeelplatform United Consumers. Het landelijk gemiddelde van adviesprijzen geldt vooral langs de snelwegen. De schaarste op de wereld, onder meer door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, drijft de brandstofprijzen op. Ook de aanvoer van diesel uit het Midden-Oosten naar Europa wordt daardoor verstoord. Europese raffinaderijen verdienen nu recordbedragen aan de productie van diesel. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft hij kracht 6. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Ik weet nog dat ik hem 4 weken terug draaide, deze single, als een mono-uitvoering. Ik heb hem even vervangen voor een stereo-uitvoering. Freeze Eye on You. Daarmee begonnen we de middagmix op deze zaterdagmiddag. Goedemiddag en welkom mensen. 3 weken lang op vakantie geweest. Altijd even spannend, werkt alles nog? Kunnen we het nog? Functioneert alles nog? En volgens mij gaat het wel goed, hè? We zijn er weer. Even een paar Windows-updates gedraaid nog voordat we gingen starten met de uitzending. En alles leeft nog. Dat is ook wel heel mooi, hè? Jouw middagmix. We zijn weer live. 3 weken lang in Oostenrijk gezeten en goed weer gehad. Slechts 1 dag regen, dus dat valt mee, hè? Voor de rest lekker gewandeld. Wel een beetje een zere voet hier. De linker teen doet een beetje zeer, een beetje geforceerd. Het plaatsje Bad Gastein ligt aan een berg en dat is veel klimmen en dalen. En dat was voetje niet normaal gewend. Het is een beetje geforceerd, maar al met al gaat het hier wel goed, hoor. Hoe dan ook, we zijn er weer. De programmering op Radio Seabreeze, de middagmix. We steken de middag in. De Brabantse invasie is weer volledig compleet live. Afgelopen week was het uiteraard niet live, maar hoe dan ook, het programma ging wel gewoon door in ieder geval. Jouw middagmix. Het gaat van nou traandeert van nu. Weer en verkeer. En Mat Hoogkamer. En kroegen in de hemel.

maakt zijn grote hits. En dit was het jaar 2003 alweer. En ook in de jaren 80 nog de nodige hits. Hè? Kylie Minogue en Love at First Sight hier in de middagmix van Radio Sibris. Hey, reacties op dit radioprogramma. Je kunt mailen naar de studio al hier. De privé-studio in Vlijmen. Dat kan via rijn@radiosibris.nl. Rijn schrijf je dan weer met een korte ei. Dan komt het ook aan. Dat is wel fijn.

1977. Nou, als je brothers and all for a reason. Het gaat allemaal met een reden. Het is niet allemaal proegelijk of zo. Nee, het gaat met een reden. Hellesy Brothers, all for a reason. We kennen ze nog van de single Oh Laurie, it's spring, weten we het nog? Dat is ook een andere hit van ze. Ook uit die periode volgens mij zo'n beetje. Jouw middagmix op zaterdag. Interactieve live vanuit Studio Vlijmen. We zijn er weer na de vakantie. Meekijken in de radiostudio via www.radiosierbries.nl. Reageren kan via mail at rijnroosendaal.nl of via rijn@radiosierbries.nl. Wat jij wil. Nu in excess en disappear terug naar de jaren 90 hier op Radio Sierbries.

0: Peter!
1: Peter!
2: Peter!
1: Tja, Peter Jeskavet hoor je. En het truttig liedje een beetje verbouwde Jeskavet. Peter, leidt ons naar het weekendweerbericht. Dus even kijken wat het weer gaat doen. Vanmiddag is het veelal bewolkt. Vooral in de noordelijke helft van het land kan af en toe wat lichte regen vallen. Aan de kust is het onstuimig met een krachtige tot harde zuidwestenwind. De maximaal liggen rond de 20 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. En vooral in het zuiden kan er wat regen vallen. Het koelt af naar zo'n 14 tot 16 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon, maar er blijft wel kans op een bui. Het wordt zo'n 18 of 19 graden. Dan de verkeersinformatie. Redelijk druk op de wegen. 38 files, 102 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten. Knelpunten met een vertraging meer dan 10 minuten in principe. De A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken. Langzaam rijden door stilstaand verkeer daar. Spul staat daar stil. Rechte rijstrook is dicht. Komt door een ongeluk. Staat 6 kilometer file. De vertraging 36 minuten. De A12. Knooppunt Velperbroek richting Zevenaar. Tussen daar zo'n 7 kilometer file. De vertraging zo'n 37 minuten. Ook op diezelfde A12. Arnhem richting Oberhausen. Tussen Zevenaar aan de Duitse grens. Wegwerkzaamheden al daar. De weg staat dicht. Er is ook een demonstratie gaande daar blijkbaar. Staat 3 kilometer file. De vertraging zo'n 25 minuten. En ook op diezelfde A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 4 kilometer file. De vertraging zo'n 9 minuten. En ook op diezelfde A12, Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal West. Langzaam rijden, stilstaand verkeer, komt door een ongeluk. Wegen zijn mensen wel weer vrij. Er zijn wat wegwerkzaamheden, ook daar 5 kilometer file, de vertraging zo'n 11 minuten. En als laatste de A76, Geleen richting Aken, dus knooppunt Kundenberg en de Duitse grens. 2 kilometer file, de vertraging zo'n 10 minuten. Zou te maken hebben met die grenscontrole al daar. Dus ook daar knelt het een beetje. Als je in de file staat, ik wens je veel succes. Blijf een beetje rustig, dan is het het beste te hebben. De middagmix staat aan en Bruno Mars, On My Soul.

het, hè. Als je daarvoor goede ideeën hebt, ook een nieuwe radiostation zo na de zomervakantie, je geld weer, dat je dat kunt inkleuren. Goede ideeën ervoor hebben. Het origineel de cover werkt als volgt. Daar is het origineel uiteraard. En dat origineel blijkt de basis voor de cover. Kan de melodielijn zijn, kan de tekst zijn, kan de sampletjes zijn. Het kan eigenlijk van alles zijn. Vertel maar wat de linking pin is. Wat er is gejat, wat er is overorven in de cover. Dan gaan we dat bewijzen door de plaat takvol door te starten, uiteraard. Van het origineel naar de cover dan wel te verstaan. Het origineel naar de cover. Nogmaals, je kunt hem inschieten. Mail het naar rijnetradiosibris.nl. Dan ga je voor de eeuwig roem en ik ga het vertellen hoe het in elkaar steekt. Vandaag het volgende. Het was in 1972 dat de nieuwe Seekers I Like to Teach the World to Sing uitbracht, die single. De New Seekers, Backstealer Borrow was natuurlijk een songfestivalliedje, dat was de grootste hit voor ze wel. Pinball Wizard, See Me, Feel Me was een hele grote hit. You want fool, not a fool like me.

0: Lewis. I like to teach the world to sing. En dat deed ze in het jaar 2009 en was het de grootste hit van haar. Andere single van haar was Deeper Love. Misschien kun je dat nog herinneren. Marcel, wat je leuker vindt, het origineel van de nieuwe Circus. I like the world to sing. I like to teach the world to sing uit 1972. Of je de cover van Burger Lewis en Beteren. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

Het was een heel de koffer dat ze duidelijk door elkaar steekt. Bernard Lewis, geïnspireerd in de nieuwe circus, als schaamde single I Like to Teach the World to Sing uit 1972. André zegt, geef mij maar het origineel. Hij zegt, ik ga voor de eeuwige roem. Hij realiseert zich dat hij zich vandaag nog één keer over straat kan bewegen zonder bespied te worden. Nu Genesis, Illegal.

Texas op. Had ook Lala kunnen zijn. Still as Will en Star, terug van 1973. Het gaat vanavond hier op Radio Chili. Zoals dat gewend zijn op deze radiozender. En ze duwen dan ook weer het nieuwere werk. Deze man die blijft ook bij iets maken. Een van zijn latere singles alweer. En het gaat maar door in de top 40. Summer and Feels.

1974. ABBA en Dance While the Music Still Goes On. Natuurlijk wel fijn als je aan het dansen bent, dat je nog steeds wel muziek hebt en een beetje beat. Anders dan verdwaal je helemaal in je dansje. Hè? Dan gaat het helemaal mis. Hou maar op over dansles. Daar kan ik een heel boekje over opentrekken. Was aan mij niet besteed, laat het dan maar bijhouden. ABBA, terug op je radio. André zegt lekker ABBA. Voor mij mag ABBA veel meer in de playlist. Neem me mee, André. Vaker ABBA op de radio. Jouw middagmix. En in die reizen op. Roads Ford en Cuddly Toy terug van 1989.

Transport en Curly Claus zijn laatste gedaan in deze aflevering, deel 1 van de middagmix. Maar we hebben nog deel 2 zometeen, dus blijf lekker hangen. De middagmix, deel 2 komt eraan. Even na 1 starten we weer met het tweede deel van deze radioshow. De Brabantse Invasie alleen in 2 delen. En natuurlijk het echte tweede deel na 2, maar dan tot nachtzaam. Maar eerst nog de middagmix. Als laatste vlecht naar het nieuws met Steve Harrington.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Op de Ginkelse Heide is vandaag operatie Market Garden herdacht die 82 jaar geleden plaatsvond. Duizenden mensen waren aanwezig bij de herdenking van de geallieerde militairen die voor de bevrijding vochten. Er waren toespraken, een minuut stilte, kransleggingen en 5 volksliederen van betrokken landen. VVD-leider Jessegus waarschuwde dat ook vandaag vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ze verwees daarbij naar dreigingen zoals cyberaanvallen, drones en de oorlog in Oekraïne. Enkele honderden mensen demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen de regeringsplannen, met name tegen immigratie. De demonstranten lopen vanaf het Malieveld een mars door de stad en keren daarna terug naar het veld. Ze dragen onder meer prinsenvlaggen en een spandoek met de tekst Black Lives Matter. Op de A12 bij Zevenaar is een andere actie gevoerd. Zo'n 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren daar de weg richting Duitsland uit protest tegen de fossiele industrie. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En Nederlandse tankstationhouders in de grensregio zijn bang om weer klanten te verliezen door de goedkopere brandstof in Duitsland. Want dat land verlaagt de accijns op benzine en diesel met 17%. En volgend jaar komt er ook een prijsplafond voor benzine en diesel in Duitsland. Volgens brancheorganisatie Drive waren de Nederlandse klanten juist weer vaker in eigen land gaan tanken, maar wordt die ontwikkeling nu teruggedraaid. Drive roept de overheid op om op korte termijn ook in Nederland de accijnzen te verlagen. Het weer veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

tafel. Alison Moyet en Love Resurrection. Niet de grootste hit, maar wel bijgebleven. En daarmee begonnen we dan ook deel 2 van de middagmix voor vandaag. Kijken naar buiten, het is een beetje sober weer. Het is wat bewolkt, temperatuur is wel redelijk, maar ja. We hadden in Oostenrijk in ieder geval 3 weken lang goed weer. 1 dagje regen. En het was goed wandelweer, kan ik je vertellen. De vakantie zit er weer op en we zijn vandaag gewoon weer live. Na 3 weken zitten we weer te schuiven en het voelt weer als van huis. Het is net als fietsen, dat vergeet je ook niet. En radio maken, dat vergeet je ook niet. Alles doet het nog, alles werkt nog. Ook dat is altijd even spannend. Maar we zijn weer gewoon onder en de middagmix is er gewoon weer. Met het goud van oud en de hits van nu. Met natuurlijk een knipoog naar het grijze hitverleden. En je weet het, je kunt dit programma bestieren door te mailen rijn@radiosybries.nl. Rijn met een kortij, @radiosybries.nl voor jouw favoriete plaat. Of iemand een groeten doen of andere zaken te melden via dit radioprogramma. Laat het mij wel weten. De Brabantse invasie deel 1. De middagmix geeft het aan 2. Opgevolgd door Popfront met Anton Nachtzaam. De Brabantse invasie deel 2. Dan Studio Putten on air. Maar eerst nog Studio Vlijmen.

Ik had deze dame toch wel een grote hit gegund als het gaat om deze single. Maar hij is alweer de tipraden verdwenen. En de top 40 heeft hij volgens mij niet gehaald. Of ik moet me heel erg sterk frissen. Maar ik zie hem niet meer. Als ik de top 40 dan wel de tipraden oproep dan, en ik ga zoeken in de pagina, dan no matches als het gaat om Rondé. Met Oh My God. Dus dat is helaas niet helemaal goed gekomen met deze single. Maar wel een lekkere radioplaat in ieder geval. Hey, jouw middagmix op deze zaterdag. Is dat iets van live? Studio Vlijmen is aan op weg naar Popfront met Anton Nachtzaam, dat na tweeën. Maar eerst nog de singles al hier vanuit Studio Vlijmen. En je kunt het allemaal gewoon volgen via de website van Radio Sybris. www.radiosybris.nl voor de beelden als je wilt meekijken in de radiostudio. Ja, aapjes kijken. Kun je ook zien hoe deze aap de shoelbak bedient als het gaat om de muziek. De schijfjes in de shoelbak als zijn de plaatjes die je hoort. Jouw middagmix, de jaren 70, Trufriat en Waterfall.

0: snapt helemaal niks van waarom ze hier nou die fade-out plannen van deze plaat. Terugverjaard en Waterfall 1978. Hey, schuiven hem gewoon weg hier. Schijnt zo te horen, het is toch wel de originele cd die ik gekopieerd heb. En ja, ze schuiven hem hier weg. Het is een beetje vreemd allemaal. Had ik op een andere plek gepland als ik de keuze had gehad. Maar goed, kan aan mij liggen. Terugverjaard en Waterfall, gave plaat. Terug in de jaren 70 daarmee. En dat leidt ons dan weer naar de Magma de 12-inch. Lange dansbare platen, het grijze hitverleden. Of dit raad is van nu. Je mag dat zelf zeggen. Als je daarvoor een goede idee hebt, je mag het mailen. Rijn@radiosibris.nl staat open. 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Stel je daarvoor. Je wordt s'nachts wakker. Je denkt, hey, een hele mooie gave plaat. Sta je gewoon op, start je even de pc op. En je mailt hem even door en je gaat weer liggen. Nou. Geef je bij deze de post-hypnotische opdracht voor je gaat slapen. Denk na over goede 12 ins en mail hem door. Misschien dat het werkt. Je weet het niet. Vandaag het volgende in de Macron 12 ins. Discoplaat 1987. Maar als we het hebben over discoplaten, dan is het meestal een ongelukkig huwelijk als het gaat met de top 40. Top 40 staan weinig verrassende discoplaten in eigenlijk, vind ik zelf. Natuurlijk zijn er wel heel veel disco hits geweest die wel lekker zijn. Die hebben ook de top 40 gehaald, maar de grote hits, nee, niet echt. In de top 40 als het gaat om disco muziek. Dat geldt ook voor deze, heeft niet in de top 40 gestaan. Maar hij is wel waanzinnig lekker. Als je de single versie kent, dan kan je deze mix denk ik ook wel waarderen. Neem me terug aan 1987 met Advanced. En Take Me to the Top, je hoort hem ook in een remix versie in 1991. Het kan maar eens zo zijn dat deze uit de koker komt van Ben Liebrand. Je weet het niet. Heel veel plezier in ieder geval met deze markante 12-inch.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything.

einde van de jaren 70, begin jaren 80, alles wat dit is. Dit was dan weer 1979. Matchbox en Best Buzz Dizzlet. Gaan we door met deze man. Stoknegen en Wanderman is er rijk van geworden. En hij ook volgens mij. En zo geschieden. Einde van de jaren 80 stopte hij. Ging gezinnetje stichten. Om dan met zijn 50ste weer terug te keren aan het hitfront. Maar de hits bleven uit. Rick Astley, Together Forever was wel een grote hit. Terug van 1987.

0: Dat is mijn field. Zijn morgen op. Soul Music uit de Ferry Maat Soul Show. En daarin mocht regelmatig deze single volgens mij. Stel je voor, je bent 18 en je wil eeuwig 18 blijven. Je maakt alles gewoon verschillende keren mee. Hè. Je bent eeuwig 18, dus je ziet alle fouten die mensen maken. Je evalueert jezelf tot een soort van supermens. Je bent ervaren. Kan maar zo zijn, hè. Als je eeuwig blijft leven. Het kan natuurlijk maar zo, hè. Bryan Adams, 18 till I die.
1: Say no, try anything twice.

Dus ik vind het allemaal mensen better to travel als het is. Swing Out Sister en Breakout, dat zijn de laatste geluid in deze aflevering van de Middagmix. Is alweer klaar, jongens. Anton zit alweer te wachten dat hij mag overnemen. De Middagmix is alweer bijna verleden tijd. De Brabantse invasie, deel 1 ook. En daarmee gaan we naar de Brabantse invasie, deel 2. Studio Putten. Zometeen aan het toestel in het kader van Popfront met Anton Nachtzaam. Wees er veel plezier mee. Reacties op dit radioprogramma, je kan het kwijt via rijnetradiosibris.nl. Volgende week weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. De laatste alweer, René en Angela en I'll Be Good. Ik zeg tot volgende week, dan weer in de Middagmix.

0: nieuws van 2 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft ingegrepen bij een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk in Den Haag. De demonstranten zochten de confrontatie met de politie en gooiden met vuurwerk. Daarop drong de mobiele eenheid de betogers terug richting het Malieveld. Een onbekend aantal demonstranten is aangehouden. Bij de A12 bij Zevenaar zijn meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt die de snelweg op wilden gaan. De A12 is daardoor richting de Duitse grens afgesloten. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden die 82 jaar geleden plaatsvond. Vanwege de harde wind was het lang onzeker of de sprong wel veilig kon doorgaan. Zo'n 50.000 mensen zagen uiteindelijk de parachutisten boven de heide. De parachutesprong is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de geallieerde operatie uit 1944 en vormde nu ook de afsluiting van een internationale NAVO-oefening met zo'n 750 militairen. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En de Russische kiescommissie zegt dat het verkiezingssysteem in het land wordt getroffen door een grote cyberaanval. Volgens de commissie zijn de aanvallen tot nu toe afgeslagen en kan er in Moskou gewoon elektronisch worden gestemd. De parlementsverkiezingen in Rusland duren nog tot en met morgen. De Europese Commissie spreekt van systematische repressie en uitsluiting van politieke oppositiepartijen. De EU veroordeelt ook het houden van verkiezingen in door Rusland bezette delen van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

Als je tekst schrijft, denk ik. Als je tekst schrijft, jawel. Jawel. Ja. Harold Melvin en de Blue Notes. 1974. Satisfaction guaranteed. Met het onaanvolgbare stemgeluid van Teddy Pendergrass. Ja, inderdaad. Ik zeg een prima goedemiddag. Welkom bij de Swingende Middag. Het popfront. En waar heb ik dat uitspraak mee gehoord? Swingende Middag. Was in de omgeving van Nijmegen. Wijlen Freek Mulder deed die uitspraak aan. Zo heette zijn programma volgens mij. De Swingende Middag op Delta 9-0 destijds. Bijna net zo nostalgisch, verfrissend. Als het geluid van Radio Seabreeze en de zeezenders natuurlijk. Waar wij een beetje naar refereren. Welkom bij het tweede gedeelte, of moet ik zeggen derde en vierde gedeelte van de Brabantse invasie hier op het meest heerlijke, nostalgisch verversende station van het noorden en het midden van het land. Dit is Radio Seabreeze, dankjewel. Rijn Roosendaal. Hij is weer terug van vakantie. De tijd van ingeblikte programma's zitten we op en hij is er weer helemaal live bij. Wie er ook live bij is, zei het, ik zei de gek. Je kunt meegluren. Via radiosybris.nl of via antonnachtzaam.nl. En je kunt ook jezelf er tegenaan bemoeien. Als je meekijkt, dan zie je onder in beeld een zwarte balk met popfront elke zaterdag, zondag van 2 tot 4 uur. Verzoek of als je iets te melden hebt, app de studio 06-4737-6692. Oké, einde discussie. 9 over 2, tijd voor muziek dan maar. We gaan even een kijkje nemen in de hitsparade van vandaag. Het is een oude hit uit de jaren 90, opnieuw uitgemaakt door Kate Ryan. Ella, Ella!

Uit het gedenkwaardige jaar 1974, 8 weken tot 40. En ze piekte op nummer 7. Dat waren de Three Degrees. Ik heb even nog de kopjes geteld. Ze waren inderdaad met z'n drie. Ja. En deze is ook eigenlijk 1-1 is 2. Womack en Womack. Dat waren we inderdaad. Teardrops. We gaan terug naar 1988.

moest snel mijn bril weer terug opzetten. Zag het. Ja. Ik sla hem bijna van mijn hoofd af, maar goed. Dan doe ik het toch helemaal zelf. Ja, het is 21 voorbij 14, oftewel 9 voor half 3. Radio Seabreeze 1098 en ook de 1395 is weer back on track op het Aquavirium in Grauw.

Leo Sayer had er een hit mee en een aantal jaren geleden scoorde Mac er nog eens een andere, wat modernere uptempo versie van hetzelfde nummer. Mac Peter Leo Sayer dus en I Feel Thunder in My Heart. Zometeen Tony Wilson, we hebben Wang Chung nog en het weer. Maar nu eerst Break My Strike, terug naar 84 met Mr. Matthew Wilder op Radio Sirius. Ik zeg een hele

plaat die je eigenlijk nooit op de radio hoort, van 7 weken tot 40. Nummer 12 was ook ooit lid van Hot Chocolates van 1968 tot en met het jaar 1975. Was de bassist, zanger van Hot Chocolates en heeft de hits Love Is Life, Brother Louie, Emma en Your Sexy Thing samen met Errol Brown geschreven en ook gespeeld bij Hot Chocolates. Dat was Tony Wilson, dus I Like Your Style uit 1977. Zometeen het weer uit de streek, maar eerst Wang Chung.

Hallo, dit is de weerupdate. Vanmiddag zijn er wolkenvelden met slechts af en toe wat zon. Op een enkel spatje regen na is het droog. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Desondanks is het zacht met 20 of 21 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en later vanavond. En in de nacht kan het enige tijd regenen. Kouder dan 15 graden wordt het niet. Morgen start met veel wolken en nog wat regen. In de loop van de dag wordt het overwegend droog en breekt vaker de zon door Ange. Het wordt 19 graden bij een matige westenwind. Komende week is het vaak droog met een afwisseling van wolken en zon. Aan het begin van de dag kan het soms mistig zijn. De middagtemperatuur ligt rond 20 graden. En tot zover de update. Amen.

Be Stupid. Shania Twain had er in het jaar 2000 een groot hit. Met is een van de meest beroemde, bekendste Canadese country zangeressen. En als je over country praat, ja, dat neemt een vlucht in. Tegelijkertijd zijn er een aantal weken geleden twee country stations gelanceerd. Eén vanuit Tilburg trouwens. En dan nog eentje vanuit de Kinkgroep. Over country gesproken. Dit is Keith Urban.

Zangeres Dani Klein van de Vlaamse formatie Vaya Con Dios. Die scoorde regende hits aan elkaar. En van het een op het ander moment was het klaar, finito. Ze treedt nog steeds op, voornamelijk in Vlaanderen. Is ze dan nog steeds een graag geziene gast in de diverse clubs. Zelfs op tv zie ik ze zo nu en dan bij de VRT nog wel een keer langskomen. Het is 3:10. En dit is ook niet echt origineel. Het is in 2007 gecoverd door het origineel van David Bisbal. Il Silencio. In het Nederlands heet het Jij Bent Zo. Dit is de uitvoering van Jeroen van der Boom.

Paul King. Hij presenteerde ooit samen voor de MTV het programma Greatest Hits op de tv. Wacht de tijd op 4 minuten voor de klok van 3 uur. Dat betekent dat we nog net 1 kunnen draaien tot aan het nieuws van 3 uur met Justin Timberlake.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Den Haag heeft de burgemeester de mars van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het volk afgelast vanwege ordeverstoringen, geweld tegen de politie en de blijvende aanwezigheid van gezichtsbedekkende kleding. De demonstratie op het Malieveld mag wel doorgaan. Eerder deze middag greep de mobiele eenheid in toen de mars zou vertrekken. De vooral in het zwart gestoken deelnemers zochten de confrontatie met de politie en gooiden met vuurwerk. Een aantal van hen is aangehouden. Een andere demonstratie tegen fascisme en voor inclusiviteit is inmiddels afgelopen. Mogelijk is de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen, want er is veel rook te zien nadat er alarm geslagen werd. Maar het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De inwoners kregen vannacht het bericht dat het gebied wordt bedreigd door vijandelijke luchtaanvallen en ze kregen het advies binnen te blijven. Later waren er explosies, waarna de autoriteiten in Riyadh melden dat het gevaar voorbij was. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden, die 82 jaar geleden plaatsvond. Vanwege de harde wind was het lang onzeker of de sprong wel veilig kon doorgaan. Zo'n 50.000 mensen zagen uiteindelijk de parachutisten boven de heide. De parachutesprong is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de geallieerde operatie uit 1944 en vormde nu ook de afsluiting van een internationale NAVO-oefening met zo'n 750 militairen. En afgelopen nacht is een jongen gewond geraakt nadat hij van een rijdende trein viel in de buurt van Uitgeest. De jongen liep daarbij onbekend letsel op. Zijn vrienden vertelden dat hij te laat was om in te stappen op het station en hem aan de treindeur zagen hangen toen de trein vertrokken was. Al snel zagen ze hem niet meer en alarmeerden ze het NS-personeel en andere hulpdiensten. Getuigen zagen de jongen met hoge snelheid van de trein afvallen. Hij ligt nu in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft hij kracht 6. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
8: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagpakkie.nl.
10: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: In fact, don't take it seriously.
1: I'm only bugging.
2: Als je dat gewoon normaal in het dagelijks leven zulke praten uit kan, dan zeggen ze, jongen, daar zijn medicijnen voor. Daar zijn medicijnen voor. Of heb je je pilletjes niet ingenomen? Maar goed, het is 8 minuten over de klok van 3. Radio Seabreeze. Het is 19 september 2026 met de nieuwe Teddy Swims.

Gelukkig voor u stond de microfoon dicht, want ik was uit volle borst indien aanwezig aan het meebrullen, jongens. Now That We Found Love, The Third World, stonden 10 weken in de top 40 en piekte op nummer 3. Een echte originele top 3 notering dus. Het is 3:15, daarvoor hadden we Teddy Swims met The Perfect Man. Die draaide voor Jokerstorm uit Schravenhagen. Ik zit ook een luister in Schravenhagen tegen Scheveningen aan Bart van den Heuvel. En deze die draaien we voor Gerdrooy. Is aan het klussen een beetje en zei: draai maar een lekker plaatje. The K11, Tammy Wynette, Just to Find an Ancient.

hier geldt. Gelukkig stond de microfoon zo dicht, want ik sta hier met kippenvel, jongens. Dit is nu live Milo en Stef Bos. Milo al een aantal keer live gezien, Stef Bos nog nooit, maar staat nog steeds op een bucketlist. Is dit nu later live? Het is 2:08. Gerd Rooij is aan het klussen om zijn keuken onderhand een keer af te krijgen. En Milko Roodnat is aan de klus in zijn nieuwe woning in Zellem. Het is hier een carnavalsoptocht, denk ik, met veel bier en veel lawaai. Ik heb geen tijd om mee te doen, want ik moet klussen. Draai maar een lekkere oldie van de Status Quo. Nou,

0: was heel zacht aan meezingen.
1: MASH, Suicide is Painless. Uit de gelijknamige tv-serie met in de hoofdrollen destijds Alan Alda en Loretta Swit. Die blonde, weet je wel. Hoe nostalgisch verfrissend wil je het hebben? Daarvoor Status Quo, Picture of Matchstick Man voor Milko Rota. Hij is aan de klus in zijn nieuwe woning in Zelhem. Vanavond is hij trouwens ter vervanging van Sjoerd de Jong te horen in de Saturday Night Train. Tijd voor Groove Yet. Geen trein, Spiller.

Hallo, dit is de weerupdate. Vandaag is het veelal bewolkt en soms is de bewolking dik genoeg voor een spatregen. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Desondanks is het zacht met 20 of 21 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker later vanavond en in de nacht kan het enige tijd regenen. Kouder dan 15 graden wordt het niet. Morgen start met veel wolken en nog wat regen. In de loop van de dag wordt het overwegend droog en breekt vaker de zon door. Het wordt 19 graden bij een matige westenwind. Komende week is het vaak droog met een afwisseling van wolken en zon. Aan het begin van de dag kan het soms mistig zijn. De middagtemperatuur ligt rond 20 graden. En tot zover de update.

pand. Dus je sample gaat door het hele nummer heen. Simply Red. En uit 2003. En Sunrise. Je vraagt je af, waar blijft hij toch? Waar blijft hij toch? In het eerste uur zaten we al met smart te wachten. En ook nu nog steeds die speciale aanbieding. Komt hij nog? Jazeker. Hij komt. Hij komt. Niet de goede zin, maar wel de speciale aanbieding. De nieuwe Morgan Wallen. And the last thing you need is deze week de speciale aanbieding bij Popfront met Anton Larsson hier op Seabreeze AM.

Van begin tot laatst gedraaid. Dat was Miss Tina Charles. And I love to love. Ah, wie had er vroeger geen poster van boven zijn bed hangen? De dames waarschijnlijk niet. Uitzonderingen daar gelaten. Maar van de heren weet ik zeker dat er een hele hoop een poster van deze mooie dame boven hun bed hadden hangen. Tina Charles met een lekkere lange uitvoering van I Love To Love. Het is 4:15. Je luistert naar de 1098 of de 1395. Dit is Radio Seabreeze.

was ik toch zomaar te laat. Maar ja, je kunt die draaien door de platen niet helemaal draaien. Dus Monique Smits en Guido van der Graaf. En dat was inderdaad Beter Af Alleen. Dan krijg je als presentator toch wel een hartverzakking van eigenlijk, min of meer, als er zo'n wiekje valt. Dat zeggen ze dan, als er een stilte valt, dan valt er een wiekje. Nou, dat was dus mij het geval. Ik was even bericht van, dankjewel Marcel trouwens. Ik was je bericht even aan het lezen. Ja, het was net de plaat afgelopen. Ga ik krijgen, jongens. Dus tegen vieren, Paul van der Mark straks, maar eerst nog de nieuwe War on Drugs.

En met de War on Drugs. En Who's That? Prachtige nieuwe single. Dan weer een eind aan deze aflevering. Van het popfront op deze zaterdagmiddag. Het is 19.9. Nee, het is niet 19.9, het is 2026, maar wel de 19e van de 9e van het jaar 2026. Zo direct Paul van der Mark met zeeklassiekers en andere pareltjes. En nog veel meer verhalen uit het verleden der zeezenders, zullen we maar zeggen. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde zender, Seabreeze AM, uiteraard weer via de 1098. En ook weer Back on Track op de 1395. On full power, zullen we maar zeggen. Het popfront op zondag net na Milko Roodnat. Straks dus Paul van der Mark, gevolgd door Leo van Dijk. Een uurtje non-stop en geen Sjoerd de Jong vanavond, maar Milko Roodnat. Sjoerd die moet weer gaan feesten. Aan de zup, zullen we maar zeggen. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag. Graag tot morgen.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Justitieminister David van Beel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. Hij roept demonstranten op rustig en binnen de wet te blijven. Een extreemrechtse groep houdt een mars op het Malieveld en er is een tegendemonstratie elders in de stad. De minister waarschuwt dat er niet vernield mag worden en geen strafbare feiten gepleegd. Volgens hem zetten herhaaldelijke wanordelijkheden het demonstratierecht onder druk. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de omstandigheden. Volgens de politie wordt rekening gehouden met een onnatuurlijk overlijden en worden alle scenario's opengehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Bij het Isala ziekenhuis in Zwolle is gisteren een vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Het gebeurde op de Dokter van Heesweg rond 3:15 middags. De 58-jarige vrouw uit Zwolle stak over op een zebrapad toen ze werd aangereden door een auto, bestuurd door een 83-jarige vrouw uit Raalte. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw overleed ter plekke. De bestuurster bleek niet onder invloed. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht. Een zwarte Canadees krijgt een schadevergoeding voor discriminatie bij verkeerscontroles. Het gaat om Joseph Christopher Luamba uit Montreal, die bijna een tiental keer zonder aanleiding door de politie werd staande gehouden. Geen enkele keer kreeg hij een boete. De rechtbank in Quebec oordeelde eerder dat willekeurige verkeerscontroles leiden tot etnisch profileren en ongrondwettelijk zijn. De zaak ligt nu bij het Hoge Rechtshof van Canada dat moet bepalen of zulke stops zonder verdenking in strijd zijn met de grondwet. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
3: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
4: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: bij zeeklassiekers en andere pareltjes. Dit is Paul van der Mark.
1: Ja, laat er geen misverstand over bestaan. I'm a man, de Spencer Davis Group. Uit de jaren 60 als eerste van deze aflevering van Zeeklassiekers en andere pareltjes. Anton, dankjewel voor de afgelopen 2 uur hier op het station. En we gaan de komende 2 uur de zeezender centraal zetten. Gisteren was het 47 jaar geleden dat het zendschip van Radio Miamigo 272 binnengesleept werd door de Nederlandse politie. En daar staan we natuurlijk vandaag uitgebreid bij stil. Dat doen we denk ik in het tweede uur met verhalen van mensen die destijds aan boord van het zendschip waren. Verder, onze historische reclames, historische jingles, historische nieuwsfeiten en de historische muziek. En die plaat van de Spencer Davis Group was daar natuurlijk al een mooi voorproefje van. Maar dat geldt ook voor deze. Van Andrew Gold uit de jaren 70. Never let her slip away.

0: hebben een prima advies voor deze zaterdagmiddag. Andrew Gold, Never Let Her Slip Away.
1: Zeezender Nieuws van toen.
0: Op 24 september 1970 beëindigt Radio Noordzee Internationaal de uitzendingen. Als reden wordt opgegeven dat de sluiting vrijwillig is. Om te voorkomen dat de Nederlandse regering een einde maakt aan het in Nederland zo geliefde Radio Veronica. De werkelijkheid is echter anders. Het geld is op. Veronica betaalt vervolgens de eigenaren van de Mebo 2 een miljoen gulden voor het uit de ether gaan. Enkele maanden later willen de eigenaren het geld terugbetalen. En Veronica weigert dit in ontvangst te nemen. Maar dat is een heel ander verhaal met uiteindelijk rampzalige gevolgen.
2: That's number 10 this week in the RNI Top 30. Wild World by Jimmy Cliff.
3: At 12 minutes towards the hour of 7 o'clock here on Radio North Sea International, a special edition of the breakfast program.
2: Yeah, and there's some rather sad news. Radio North Sea is voluntarily closing down this morning at 11 o'clock. Due to the pressure in the Dutch parliament to close down the offshore stations, our directors in Zurich feel that it would be better for the people of Holland for us to suspend broadcasting so that the Dutch government will not attempt to close down Radio Veronica, so dearly loved by the people of Holland for the past 10 years. Radio North Sea International thanks you all for your support in the past months during our times of drama and struggle. Thank you for being faithful to us. We close this morning at 11 o'clock. This morning at 10 o'clock, Alan West and Andy Archer start the final broadcast from Radio North Sea International. This program will finish at 11 o'clock when the Mebo 2 will haul up its anchor and sail into Scheveningen Harbour.
4: As the clock ticks away, the time gets near.
5: Both Alan and myself joined the station at exactly the same time, so together we'll say goodbye.
4: And from R&I, it's goodbye.
5: And God bless.

hoorde het nummer al even langskomen, dat fragment van de Radio Noordzee Internationaal. Ze gingen overigens helemaal niet naar de haven van Scheveningen. Ze bleven gewoon liggen op de Noordzee. Jimmy Cliff en Walt World. Het is moderne Frankrijk, schitterend weer. Eigenlijk had ik gewoon heel de middag buiten willen zitten. Maar ja, je kunt niet alles hebben. En dit programma moet er wel weer zijn op deze zaterdagmiddag. Dus vooruit, we gaan ervoor.

Tavares, More Than a Woman, kwam uit de film, de musical en het album Sadder Than Night Fever. Ja, en we hebben er weer een paar. En weet het, hè? Ze hebben enkel en alleen historische waarde.

0: Axolon.
1: Weg die puistjes.
0: Axolon, verkrijgbaar bij apotheker en drogist.
1: Even terug in de tijd, met de reclames van toen.
2: De meeste reisorganisaties weten iets van veel bestemmingen. Sunrise weet alles van één bestemming. Turkije. Turkije, het land van goede hotels, mooie stranden, schone zee, veel zon en bij uitstek geschikt voor zelfvakanties. Sunrise is de Turkije-specialist. Vraag de reisgids van Sunrise bij uw reisbureau.

0: Ja, bij zo'n plaat, hè, voor deze jingle.
1: Een heel fijn weekend, rust eens lekker uit. Een heel fijn weekend.
0: Dat is ook zo'n klassieker van Radio Veronica. The Lazy Sunday Afternoon, dat waren de Small Faces.
2: Goud op 45 toeren.
0: Dat geldt voor de volgende. Het is al een beetje spannend, want de draaitafel die we hier in de studio hebben staan, die doet het af en toe niet helemaal zoals het moet doen. Dus we gaan kijken of we het redden met deze plaat van McGinnis Flint. When I'm Dead and Gone.

0: Hij heeft de eindstreep keurig gehaald. Als een plaat onder het motto.
1: Dit was een one-hit wonder. Een one-hit wonder.
0: Ja, en ik kan me voorstellen als je, dat je denkt van als die draaitafel onbetrouwbaar is, waarom gebruik je hem dan? Maar een programma over zeezenders waar we niet af en toe een 45 toerenplaatje kunnen draaien. Ja. Dat kan eigenlijk niet.
2: Zeezender nieuws van toen.
0: Vanaf een oud luchtafweerfort in de Theemsmonding gaat op 25 september 1965 Radio Free 90 van start. Eerdere stations vanaf hetzelfde fort waren Radio Invicta en later King Radio.
3: If you have enjoyed the programs on KING, we invite you now to retune your radio to 390 meters in the medium wave band.
0: Beide stations waren geen succes. Om van Radio Free 90 een succes te maken, worden een krachtige zender en fatsoenlijke zendmast aangeschaft. Gevolg? De programma's zijn in heel Zuidoost-Brittannië te horen en het station wordt mede door het Easy Listening Format erg populair.
4: Free 90 time is now just after 6 o'clock. Presenting Eve, the woman's magazine of the air, takes you stateside.

Zijn nummer dateert uit het jaar 1963. Neil Levinson die schreef het. En hij deed dat voor zijn vriendin Denise. En het werd opgenomen door Randy en de Rainbows. Maar dit was de versie van Blondie uit het jaar, wat was het, 1976, 1977. Denise.

0: trouwens dat het het jaar 1978 was dat het een hit was. Ja, Mark Jacobs over een van de vele pogingen om aan boord van het zendschip te komen.
1: Nadat een van de tenders weer was verlinkt, toen moesten we uit België weg. We zijn van Blankenbergen naar net over de Franse grens, Boulogne-sur-Mer geweest. Ja. Hotel Stella. Ik kan me ook nog herinneren, niet Stella Artois, dat dronk je dan wel. En we zaten daar een dag. Ondertussen ging Germain op zoek naar een tender, dus naar gewoon een visserschuit die bereid was om ons over te zetten. En op een gegeven moment komt de eigenaar van het hotel naar ons toe en zegt: het is beter dat u zich wegsteekt, want er worden telefonisch vragen gesteld naar u door justitie. Ik denk, shit, zelfs daar al. Dus iemand in die organisatie hield zijn mond niet, dus ze zijn het kanaal overgestoken. En op een gegeven moment kwamen we in, en ik meen dat Lowestoft was, maar hou me daar niet aan vast. Daar had Germain eindelijk een visser bereid gevonden om tegen heel veel geld bemanning over te zetten. Maar die schipper zei, ik ga niet smokkelen. Hij zei, dat kan me mijn schip kosten, dat doe ik niet. Ik wil dat jullie gewoon door de douane gaan. En je maakt er maar een smoesje van dat je een reporter bent van Nieuwe Revue van de Telegraaf. En dat je iets maakt over Engelse visserij. Hij zei, ik heb geen zin in smokkelen. Dus we staan daar voor zo'n magistrate die daar achter zo'n oud Engels bruin bureau zit. Met allemaal papiertjes en laadjes en pennetjes. En laat ons paspoort zien. Wat gaat u doen? Ik zeg, ik ga mee met schipper zus en zo. We mogen een reportage maken, dus we gaan een paar dagen mee op zee. De man vouwt mijn paspoort dicht, kijkt mij aan, leunt achterover en zegt: judging by your voice, you're Mark Jacobs of Radio Caroline. Ik weet nog, als de dag van gisteren, hoe ik me voelde. Alsof de bodem onder je gewoon verdwijnt. Je versteent. En dat is heel vervelend. Je wordt uitgeleverd aan Nederland. Je krijgt een Nederlands proces aan je kont. En je kunt je baan ook wel schudden op dat schip. Want de tweede keer dat je gepakt wordt, ga je dus effectief het kot in. Maar die man die pakt een stukje papier, die douanebeambte, en die schrijft daar wat op, vouwt dat in het paspoort en geeft mij dat paspoort en zegt van, you read it outside. Ik denk, hey, we kunnen tenminste weer de frisse lucht in. Dus buiten, paspoort ook, papiertje. Hello Mark, it's my wife's birthday tomorrow. Could you please play around 12:30? Nou ja, die plaat. Geweldig, alle medewerking.
0: Ongelooflijk, dat soort verhalen. En we hebben er heel veel hier in het archief. Dus we kunnen er nog weken, maanden en jaren mee vooruit. Ik heb hier een mooie

0: Het leuke ervan vind ik, we draaiden hem van het originele vinyl.
1: Meer zeezenderfeiten en verhalen lees je in de gratis Zeeklassiekers nieuwsbrief. Ga naar de Facebookpagina van Zeeklassiekers en andere pareltjes en meld je aan. Dan heb je hem elke maand in je mailbox. Radio van toen. Het blijft spannend en leuk.
0: Ja, en een mailtje naar paul@radiosiebries.nl is een nog veel eenvoudigere manier. En komende vrijdag komt de nieuwe nieuwsbrief uit. Zorg dat je hem in je mailbox krijgt, zou ik zeggen.

0: Pink heet Dreams Art and a Penny. En of ik nog een keer het e-mailadres wil doorgeven waar je kunt aanmelden voor de nieuwsbrief. paul@radioseabreeze.nl.
1: Een zeezender nieuws van toen.
0: Op 17 september 1979 waait er een heftige storm op de Noordzee. Aan boord van de Magdalena van Radio Mi Amigo maakt Wim de Groot het laatste programma van die dag. Wetende dat het schip inmiddels op drift is.
2: Terwijl de golven tegen de studioramen kloppen. En dat is beslist niet overdreven. Geen grap. We zitten hier rustig. Nou ja, rustig. We houden ons goed vast. Op de Noordzee. Waar de golfjes goed een keer gaan. Ik zeg dank voor het luisteren naar dit laatste uurtje. Straks heeft u nog een tijd zijn.

0: naar de internationale afkondiging van station voor deze avond. Dit was Rod Stewart van LP Blondes Have More Fun. And Do You Think I'm Sexy? No?
1: Wim de Groot, over dat bewuste laatste uur.
2: Het was een heel hectisch uur. Dat kun je niet in de uitzending horen eigenlijk. We wisten dat het anker weer verdwenen was. We wisten dat de motor niet meer opgestart kon worden. En we wisten dat we richting de Nederlandse kust dreven. Maar Ferry Hede had ondertussen contact gezocht met de organisatie. En die hadden ons verzekerd een schip te sturen. Dus wij gingen ervan uit dat dat schip die nacht zou komen. We zijn uiteraard die hele nacht opgebleven om te kijken naar. Want we hadden natuurlijk, doordat de DC-generatoren van de motor ook waren uitgevallen, alleen nog maar 220 stroom. Dus we hadden wat noodverlichting aan boord aan dek gemaakt, zodat we wel zichtbaar waren. En hoopten we dat de organisatie het schip op tijd bij ons zou krijgen. En langzaam maar zeker dreven we richting de Nederlandse kust, waar op dat moment ook in Rotterdam een sleepbootstaking aan de gang was. En we hadden hen gevraagd ons te komen helpen, mocht de organisatie niet op tijd zijn. Maar die zeiden alleen, ja, we willen jullie wel komen helpen, uiteraard, maar dan slepen jullie gelijk binnen. Nou, dat was natuurlijk wat we niet wilden.
1: Straks in de tweede uur nog veel meer over die bewuste 17e en 18e september van het jaar 1979.

allerlaatste plaat die gedraaid werd op Radio Miamigo 272. In het allerlaatste programma, dat zou het zonde. En je hoorde de stem van onze Radio Seabreeze collega Wim de Groot. In de tweede uur nog veel meer aandacht dan wat er toen gebeurde. Maar even iets heel anders. Ik maak al tientallen jaren radio en nog steeds kom ik nummers tegen die ik niet ken. Dat geldt ook voor de volgende plaat. Komt uit 1964, is een Amerikaanse formatie, die heette de Knickerbockers. En die hadden in dat jaar een hit met het nummer Lies. Ik ga het nu voor je draaien.

0: De Nikke Brokkers, ik vond het in de krochten van onze discotheek, het nummer Lies.
1: En, dit is weer een plaat met de radio verhaal. Weer een plaat met de radio verhaal.
0: Ja, en als we het over Radio Miamigo 272 hebben, kunnen we natuurlijk niet voorbij de groep Oasis met het nummer Guitar Holiday. Het was een Belgische formatie en het nummer werd geproduceerd door het bedrijf Mouse Music. En dat was van Adriaan van Landschoot. En Adriaan van Landschoot was weer een van de financiers van Radio Miamigo 272. Het nummer was vanaf het moment dat het station testuitzendingen verzorgde. Dat was 23 juni van het jaar 1979 regelmatig te horen. En werd de herkenningsmelodie van het station. We gaan daarmee op weg naar het nieuws van 5 uur. Een plaat met een radioverhaal.

0: zijn klassiekers en andere pareltjes.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op Radio Seabreeze. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Een groep van zo'n 1500 relschoppers splitste zich af, viel de politie aan en bezette de A12. De ME moest ingrijpen met waterwerpers, paarden en traangas. Een deel van de groep trok de binnenstad in waar vernielingen werden aangericht, onder meer bij het D66-kantoor. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht. Het bestuurende lichaam van Jehovah's Getuigen heeft het standpunt over bloed bijgesteld. De beslissing om rode en witte bloedcellen, plasma of bloedplaatjes van een ander te accepteren is voortaan een persoonlijke gewetenskwestie. Ook het doneren van bloedcomponenten voor een ander wordt aan het eigen geweten overgelaten. De weigering van een volbloedtransfusie op grond van het Bijbels gebod zich te onthouden van bloed blijft ongewijzigd, zegt woordvoerder Paul Gillis van het hoofdkantoor in Warwick. Justitieminister David van Weel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. Hij roept demonstranten op rustig en binnen de wet te blijven. Een extreemrechtse groep houdt een mars op het Malieveld en er is een tegendemonstratie elders in de stad. De minister waarschuwt dat er niet vernield mag worden en geen strafbare feiten gepleegd. Volgens hem zetten herhaaldelijke wanordelijkheden het demonstratierecht onder druk. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de omstandigheden. Volgens de politie wordt rekening gehouden met een onnatuurlijk overlijden en worden alle scenario's opengehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Start de motor, de boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Box met Begging. Nummer dat we ook kennen van de Four Seasons uit de jaren 60. Daarmee begonnen we dit tweede uur. Het tweede uur van Zee Klassiek is andere pareltjes. Staat voor een groot deel in het teken van de gebeurtenissen op die 17e en 18e september van het jaar 1979. De gebeurtenissen rond het zendschip Magdalena van Radio Miamigo 272. Je hoort de verhalen van de mensen die destijds aan boord van het zendschip waren. En natuurlijk veel muziek uit het Gouden Zeezender tijdperk, zoals deze. Zijn de Four Seasons.

0: hoorde hem straks al eventjes, mijn collega Wim de Groot. En hier is hij nog een keertje met die bewuste laatste avond van Miamigo 272.
1: Die laatste avond bij de laatste uitzending van het LP-uur wat ik deed. Ik was de eerste live DJ, maar ook de laatste live DJ s'avonds. Tussen 9 en 10 in dit geval. Klotste het water werkelijk aan alle kanten tegen de patrijspoorten aan. En op een gegeven moment, het was tegen 10, kwam Erik Mester studio in met zijn live jacket aan. Met zo'n pilon op zijn hoofd. En met allerlei toeters en bellen en lampjes had hij eraan geknutseld. Hij zegt, we vergaan. En ik heb toen de microfoon dicht gedaan, want ik kwam niet meer bij van het lachen. Maar hij had wel gelijk. De volgende dag lagen we aan het begin van die aardappelbult. Hevig heen en weer te schudden en op en neer te gaan. En op dat moment zei Erik Mes van, jongens, als wij straks aangehouden worden aan boord, want we zitten binnen de territoriale wateren, dan gaan we naar de gevangenis. Daarna komt er een proces en dat wil ik allemaal niet meemaken. Ik ben van plan om met mijn life jacket aan in een lifeboot door die branding te gaan roeien naar de wal, want het is Zeeland, dat hebben we vastgesteld. En dat vonden Ferry en ik niet zo'n goed idee en we hebben hem met fysiek geweld daarvan weerhouden. Met de duidelijkheid van, jongen, dat ga je niet overleven. Je komt, dat bootje slaat om in de branding en dan ben je er geweest, want niemand mist jou. Nou, hij was zo kwaad op ons. Ik heb zelden een man zo kwaad gezien, omdat wij hem met z'n tweeën fysiek meester waren.

Climax Blues Band, nummer uit het jaar 1980. Gotta Have More Love. En straks meer verhalen. Wat er allemaal gebeurde aan boord van de Magdalena. 17 en 18 september 1979.

0: Hij lust er wel pap van die ladies. Tom Jones, She's a Lady uit de jaren 70. En we hebben ze weer.
1: Commercials, vergeten merken, nostalgische prijzen. Wij spoelen ze speciaal voor jou aan wal.
0: Hey, weet het, ze hebben alleen historische waarde.
1: De Zeezender! Wij spoelen ze speciaal voor jou aan wal.
2: Voor meer dan 80 modellen in tour- en staancaravans gaat u naar Ooms BV. Visboten en kruisers vindt u bij Ooms BV. Ooms BV met meer dan 4000 vierkante meter kijk- en koopgenot. Ooms BV biedt u de meest voordelige prijzen en service na verkoop. Uw caravan of boot kan tijdens de wintermaanden opgeslagen worden in de magazijnen van Ooms BV. Ooms BV is ook koopdealer van Yamaha. Ooms BV, telefoon 018 17 844. Ooms BV, in Maasland langs de Rijksweg Rotterdamhoek van Holland, nummer 20.
3: Even terug in de tijd, met de reclames van toen.
4: Wat zie ik, wat zie ik? Oh, een vuil overhemd.
5: Alles wat je ziet,
6: in de ND ziet.
5: Alles wat je ziet,
6: in de ND ziet.
7: Ja. Alles in die geweldige Indesit wasautomaat. Herkenbaar aan de lage prijs, want duurder hoeft het niet.

0: Ben van Praag was ook aan boord van de Magdalena.
1: We hadden nog geen ankers. We hadden wel een motor, die was gerepareerd. En we zijn daar toen mee aan het rondvaren geweest. Dat kon ook niet anders. Maar op een gegeven moment, alsof de duivel ermee speelde, begaf ook die motor het. Dus die was al gerepareerd, maar toen was hij helemaal kapot. Maar dan heb je dus een schip. Een schip met geen ankerketting. Een schip zonder motor. Dat dus overgeleverd is aan de natuur. Zelfs in de zomer zijn er stormen. Wat gebeurde er? De wind nam dat scheepje op. En wij konden niks doen. We konden niet meer varen. We konden helemaal niks doen. Er moest iets gebeuren, want aangezien wij niet meer te navigeren waren zelf, dreven wij ook steeds dichter naar de kust. Dus dan is de havenpolitie van Nederland, die is ons van boord komen halen op het einde. En wij waren toen ook al vastgelopen op een zandbank. Daar kwam er nog eens bij. Dus wij konden ook niet meer weg. We konden ook niet meer weggesleept worden. We lagen zo schuin op een zandbank. Dat was een spannende zomer. Ik vond het wel doodjammer dat die radio afgelopen was.

0: blijft een heerlijk nummer van 10cc van het album Bloody Tourists. Dreadlock Holiday.
1: Zeezender nieuws van toen.
0: Nadat op 17 september 1979 de Magdalena van Radio Mi Amigo op drift is geraakt, drijft het richting de Nederlandse kust en dat loopt niet goed af. Luister naar het relaas van discjockey Wim de Groot.
2: We zijn natuurlijk uiteindelijk op de aardappelbult terechtgekomen. En in die nacht hebben we met z'n allen verbracht met de life jackets om in het stuurhuis op de brug. En we hebben die nacht het hele nacht over die aardappelbult heen gehobbeld. En er wordt dus het hele schip opgepakt door de hoge golven en ben neergekwakt op dit app op de plaat. En uiteindelijk is de Magdalena daar ook lek doorgeraakt. De volgende ochtend toen we wakker werden, zagen we het schip van onze organisatie op zee verderop liggen. En aan de andere kant van de bank lag het schip van de Nederlandse autoriteiten. En die kwamen met een klein bootje ons ophalen.
3: 9 uur, radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. Het radiozendschip Magdalena, dat vanmiddag door de Rijkspolitie is geënterd, blijkt te zijn vastgelopen op een zandplaat voor de kust van Goeree. Het schip is daarbij lek geslagen en maakt water. Een onbekend aantal bemanningsleden is gearresteerd en de zendapparatuur is in beslag genomen. De Magdalena is het zendschip van Radio Mi Amigo.

het gaat om herinnering ophalen aan de zeezenders, is dat een never-ending story. Maar voor de zeezenders zelf wel is het eigenlijk allemaal verleden tijd. Ja, dat was een mooie tijd. Maar ja, soms veranderen dingen in de samenleving. En dat geldt ook voor de zeezenders.

0: man die in de jaren 60 en in de eerste helft van de jaren 70 verantwoordelijk was voor een aantal hele mooie hits. Cat Stevens. En dit was er eentje van. Uit de jaren 60, Lovey City.
1: Hoe zag het leven eruit op de zendschepen die op de Noordzee lagen? Beleef het opnieuw. De avonturen en het gouden zeezendertijdperk. Proef de sfeer van die legendarische stations. Je hoort het nu, natuurlijk, bij Zeeklassiekers en andere pareltjes.
0: Ik zei het net al, Ferry Eden was ook aan boord van de Magdalena. Dit is zijn verhaal.
2: Ergens rond 17, 18 september 1979 ging die boot van zijn anker. En we kregen die generator niet meer aan. Nou ja, dan ben je verloren. Dan ben je overgeleverd aan de golven. En die brachten ons naar de aardappelbult, waar we dus op vastliepen. En toen we daar al beland waren, ja, toen zaten we dus in spanning aan boord. Wat gaat er nou gebeuren? Want wij konden niks. We hadden contact gehad via Oostende Radio met de organisatie. Ja, die konden ook geen, bij storm niet veel. En het was eigenlijk wachten totdat er een tender zou komen. Of toch op zijn minst een sleepboot zou dat dan moeten zijn. Die avond begon die boot met een enorm wind over die zandbank heen te stuiteren. En dat was een gevoel, dat heb ik nog nooit gehad. Maar alsof je een enorm lange metalen plaat, alsof je zo doet. En dan krijg je een hele golfbeweging die door zo'n metalen plaat heen gaat. Dat is wat wij voelden met de onderkant van de boot. Dat die door de wind opgetild werd, op de zandbank klapte en dan ging die golfbeweging van dat metaal ging helemaal door de bodem van de boot heen. En dat was zeer beangstigend. En wat het meest bizarre was, dat Erik Mes het in zijn hoofd haalde. Die zei, ja, blijf hier niet langer. Ik ga een reddingsboot overboord gooien en ik ga naar land. Ik denk, is die nou helemaal gek geworden? Want dat is een kamikazeactie waarvan je niet weet waar dat op uit gaat lopen. Dus ik heb hem dat verboden. Dat heeft hij me zeer kwalijk genomen. Maar ik heb echt gezegd, joh, gaat niet gebeuren. En ik heb me dus ook meteen voorgehouden van, nou, je wandelt zo regelrecht in de handen van justitie, want reken maar dat die ons in de gaten houden. En dat is dus ook gebeurd, want de volgende dag, dat was die 20ste september, toen kwam de Delfshaven, die overigens ook het Remeiland in beslag genomen heeft, precies dezelfde boot door justitie ingehuurd, die kwam op een kilometertje of twee afstand, want dichterbij kon hij niet komen, want dan was hij ook op die aardappelbult terechtgekomen. Toen zijn ze met een rubberbootje gekomen. Daar zat meneer Rood op en de politie. En die verschafte zich toegang tot het zendschip. En ik weet nog dat daaraan voorafgaand, als we zagen ze aankomen, dat we van alles overboord zijn gaan kappen. Dus alles, van allerlei dingen in zee zijn gaan gooien en officiële papieren en dingen waarvan je dacht van, nou, dat moet in de handen komen van justitie. En we hebben ze de toegang geweigerd, maar ze hebben zich toegang verschaft.

0: Wat een klassieker, hè? Ballad of a Thin Man. Bob Dylan. We gaan verder met het verhaal van Ferry Eden.
1: Uiteindelijk zijn we dus met die rubberboot ombeurt met buitenboordmotor naar Delfshaven gebracht en voor verhoor meegenomen. En Wim de Groot en ik zijn door de politie een nacht in de cel in Stellendam opgesloten. En daar werd ik de volgende ochtend verhoord. En ik kan me nog goed herinneren, ik heb tegen die agent gezegd van ik wil best dingen vertellen, maar ik zet mijn handtekening alleen als er precies staat wat ik zeg. En zo heb ik laten optekenen dat ik op een schip was wat onder Hondurese vlag voer. En dat door overmacht binnen de territoriale wateren was gekomen. En waar de politie zich onrechtmatig toegang had verschaft tot het zendschip. En ik onvrijwillig van boord ben gehaald en ben opgesloten. En dat heb ik ondertekend. Want die heeft nog een paar keer heb ik het laten corrigeren. En dan zeg ik, ja nee, dat is niet wat ik zeg. Maar ons ondertekening niet. Dus toen heeft hij met T-Pex en uiteindelijk is het verhaal geworden. Zoals ik. En ik werd teruggezet in mijn cel. En een half uur later kwam de politiecommandant die was. Wit heet. Maar dan ook echt wit. Ben je nou helemaal gek? We hebben jullie gered. Ik zeg, nou meneer, dat is uw versie. Dat ik hier zit is niet wat ik voor ogen had. En uiteindelijk heeft me dat gemaakt dat, laat ik zeggen, ook in het proces wat er geweest is en wat uiteindelijk in 84, en we praten over 79 en 84, tot een vrijspraak heeft gediend, waartegen de justitie zeer weer in beroep gegaan is. En toen zijn we veroordeeld zonder boeteoplegging. Ik heb er nooit last van gehad. En ik ben dus in datzelfde 85 gewoon weer voor Radio Monique gaan werken.

0: Dat is er weer eentje in het kader van een one-hit wonder. Het nummer werd geschreven door Leo Sayer. Werd vertolkt door Cashmere. Loves What I Want.
1: Jingle memories, memories. Zo klonk het vroeger vanaf zee.
2: Ze zijn onvergetelijk, de jingles van...

0: uitermate populair nummer bij Radio Miamigo. Het was een lieveling op 15 juni van het jaar 1974. Dat was Ricky Gordon en Such a Night.
1: Het Gouden Zeezender Schrijverarchief.
0: En ik heb er nog eentje voor je.
1: Het Gouden Zeezender Schrijverarchief.
0: En daarvoor gaan we naar 18 maart van het jaar 1972.
2: Let op, hier komen.

0: Blijft dit wel een van de leukste vinden van die de middle of the road. Een alarmschijf van 18 maart 1972. The Talk of All the USA. We zijn toegekomen aan de laatste plaat.
1: Dit is weer een plaat met een radioverhaal.
0: Zometeen heel veel plezier met Leo. Ik wens je een heel fijn weekend. En ik ben er maandag om 1 uur met Paul's Muziekboutique. En dit is echt een plaat met een radioverhaal. Daarmee sluiten we deze aflevering van Zee Klassiekers en andere pareltjes af. Tot volgende week, wat dit programma betreft.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. Trump weigerde AP toegang tot persmomenten en Air Force One, omdat het persbureau weigerde de Golf van Mexico om te dopen tot Golf van Amerika. AP stapte naar de rechter wegens schending van de persvrijheid en kreeg in april eerst gelijk. Een hof van beroep draaide dat nu terug. Het oordeelde dat het Witte Huis zelf mag bepalen wie toegang krijgt. Trump noemt het een grote overwinning. Een Duitse generaal wordt de nieuwe hoogste militair van de NAVO. Het gaat om generaal Carsten Breuer, de huidige inspecteur-generaal van de Duitse krijgsmacht, de Bundeswehr. Duitsland voert al weken campagne om hem benoemd te krijgen als voorzitter van het militair comité van de NAVO. Het militair comité is het hoogste militaire orgaan van de alliantie met 32 landen. De voorzitter adviseert de secretaris-generaal, nu Mark Rutte, en is de belangrijkste militaire adviseur. De A12 bij Zevenaar is weer vrijgegeven na een blokkade door Extinction Rebellion. Zo'n 100 klimaatactivisten bezetten rond het middaguur de snelweg richting Duitsland uit protest tegen fossiele subsidies. Tientallen wisten via Talud de weg op te komen met spandoeken. De mobiele eenheid heeft ingegrepen en de demonstranten in bussen afgevoerd. Volgens de politie zijn er ongeveer 100 mensen aangehouden wegens overtreding van de wet openbare manifestaties. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Een groep van zo'n 1500 relschoppers splitste zich af, viel de politie aan en bezette de A12. De ME moest ingrijpen met waterwerpers, paarden en traangas. Een deel van de groep trok de binnenstad in waar vernielingen werden aangericht, onder meer bij het D66-kantoor. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: sympathieke DJ, Leo van Dijk.
1: Ja hoor, en nog steeds zo kaal als een biljartbal, zeg maar. Goedenavond. Alweer zaterdagavond. Jongen, wat vliegt de tijd. Voornamelijk als je vakantie hebt, hè, dan... Dan zie je die prikklok van je werkgever weer opdoemen. Maar ik heb nog een aantal dagen hoor. Dus. Welkom bij Van Dijk Breekt Door hier bij Radio Seabreeze. De zaterdagavond 19 september. En wat een lekker liedje aan het begin. Uit New York, jazz soul zangeres Marlena Shaw draaide ik. Ze begon halverwege de jaren 60 in jazzclubs. En haar doorbraak kwam nadat ze tekende bij blues en R&B label Chess Records uit Chicago. Het nummer California Soul werd overigens geschreven door Ashford & Simpson. Het nummer was regelmatig te horen in commercials en heeft meer dan 100 miljoen streams op Spotify. En natuurlijk wil ik ook direct meer weten over de zangeres. Nou, ik kwam erachter dat ze 2 jaar geleden is overleden op 81-jarige leeftijd. Dat was de eerste van vanavond. California Soul van Marlena Shaw. Natuurlijk gaat mijn dank weer uit naar Paul van der Mark. Je hoorde hem hiervoor in Zeeklassiekers en andere pareltjes. Van Dijk breekt door met zometeen de nummer 1 hit van vandaag. Welk liedje stond op deze dag, 19 september, op de eerste plaats van de Top 40? We duiken zo in het verleden. En de platen zijn verhaal, die heb ik ook klaarstaan.

is AM 1098. Ik heb begrepen dat ook de 1395 weer on-air is in het noorden van Nederland. Altijd fijn natuurlijk, hè. En natuurlijk ook te ontvangen via www.radioseabreeze.nl. En is tegenwoordig ook nog een app te downloaden voor je Android televisie en telefoon natuurlijk. Dat allemaal hier bij Radio Seabreeze geworden. Het draaide PhD met Jim Diamond in de gelederen. I won't let you down. En de Doobies, die draaide ik ook. The Long Train Running. Zometeen de nummer 1 hit van vandaag. Gaat terug naar 19 september 1970.

Hoezo? Tegenwoordig zijn ze nog maar met z'n tweeën. Chris en Koen Wouters. Het was uit 89 Louise. Er schijnt een liedje van Clouseau momenteel in de hitparade te staan van Busy. Een cover van het liedje Anne. Nou, ik heb het net beluisterd. Mijn god, dat zijn de enige twee woorden die ik erover wil vertellen. Ik heb nieuwe muziek klaar liggen van Teddy Swims. Hij komt op 22 januari volgend jaar uit met een nieuwe plaat getiteld Ugly. Ja, die nieuwe plaat betekent volgens de 33-jarige Amerikaanse zanger veel voor hem. Het is een soort tijdcapsule van de afgelopen 2 jaar van mijn leven, zegt hij. En nog meer nieuws over Teddy, want de goede man komt ook naar Nederland volgend jaar. Hij staat op 16, 17 en 18 maart in de Ziggo Dome in Amsterdam voor concerten. En dit is zijn nieuwste liedje, gisteren uitgekomen. Het is genieten geblazen hoor, met deze meneer. Wat een zanger, wat een artiest. Misschien ga ik wel naar een van zijn concerten volgend jaar. Dit is de nieuwe single.

0: Teddy Swims. Het maakt niet uit wat hij uitbrengt. Het wordt gewoon weer een gigantische hit. Het was The Perfect Man.
1: Je luistert naar Terug in de Tijd met Van Dijk. Met het beste uit 60 jaar popgeschiedenis.
0: Ja, de nummer 1 van vandaag, daar zijn we toegekomen. Met andere woorden, welke plaat stond op deze dag in het verleden bovenaan in de top 40? Nou, vanavond ga ik terug naar de top 40 van 19 september 1970. Het is de 14e single van deze Nederlandse band en de eerste met César Zuiderwijk op drums, waarmee de beroemde bezetting compleet was. Na Dong Dong Diggy Diggy Dong scoorde de Golden Earring hun tweede nummer 1 hit met Back Home. Het liedje staat vandaag 19 september.

0: fever.
1: Ja, dat hoor je niet zo vaak op de radio. Wel bij Radio Seabreeze vanavond. Leuk liedje uit 1967. Ja, twee mensen die regelmatig met elkaar samenwerkten. Lee Hazelwood en... waar zit ik ergens? Oh ja, hier. Nancy Sinatra en Jackson. Daarvoor de nummer 31 top 40 van 19 september 1970. Golden Earring en Back Home. Zometeen een heerlijk blokje popnieuws. Ook nog de plaat en zijn verhaal. Nou, deze van de

uit het album Outlandos de Amour. Can't Stand Losing You. Ik heb wat concertnieuws voor je. Roland Keating, de frontman van Boyzone, staat op maandag 6 september volgend jaar in Avos Live in Amsterdam. Een dag later, op dinsdag 7 september, geeft de Ierse zanger een concert in de Lotto Arena in Antwerpen tijdens zijn Just Getting Started World Tour. Kaartverkoop voor dit concert begint op vrijdag 25 september. En als onderdeel van een grote wereldtournee komt Oasis volgend jaar naar Nederland. De Britse band speelt maar liefst 2 concerten in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En wel op 16 en 17 juli. De optredens in Nederland horen bij de reunietournee van de broers Liam en Noel Gallagher. Reguliere tickets kosten tussen de 84 en €252. En tenslotte, Simply Red komt in juni volgend jaar naar Nederland voor 2 concerten. De band staat op 19 en 20 juni in de Ziggo Dome in Amsterdam. De concerten maken deel uit van de Summer Funk 27 tournee, waarmee Simply Red volgend jaar door Europa en het Verenigd Koninkrijk reist. De kaartverkoop voor de concerten van 19 en 20 juni begint op vrijdag 25 september. En natuurlijk heb ik iets klaarstaan van de Engelse band. Bijna een half jaar geleden is er een compilatie verschenen. Simply Red, 40 recollections naar aanleiding van het 40-jarig jubileum van de band. Het zijn allemaal versies die opnieuw zijn opgenomen door Mick Hucknall en consorten. Dit is Holding Back the Years.

0: beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Is er misschien iemand die mij kan helpen? Ik ben namelijk al een tijd op zoek naar hulp. Het probleem is dat het me niet lukt om iemand te vinden die me kan helpen. Elke ochtend als ik opsta lijkt het alsof ik net ben overleden. Ik kan nauwelijks op mijn benen staan. En als ik daarna nog half slapend in de spiegel naar mezelf kijk, kan ik wel janken. Wat doet onze lieve Heer me toch aan, denk ik dan. Al die jaren heb ik in hem geloofd, maar waarom doet hij nou niks terug? Roep ik wel eens. Want zelfs hij heeft me nog nooit datgene gegeven wat ik het hardste nodig heb. Geloof me, ik werk keihard, dag in dag uit, tot mijn botten er pijn van doen. Aan het einde van de maand kom ik met mijn verdiende loon thuis, maar ja, waarvoor doe ik het eigenlijk allemaal? Ik ben maar alleen en ik heb niemand aan wie ik al dat geld kan uitgeven. En dan kan ik wel op mijn knieën vallen en smeken dat er iemand in mijn leven komt, maar wat heb ik daar nou aan? Ja, sommige mensen verklaren me voor gek. Ze zeggen dat ik krankzinnig ben geworden als ze me horen klagen. Kom op man, doe eens normaal, roepen ze dan tegen me. Alsof ik een of andere leeghoofd ben. Maar op wie moet ik dan vertrouwen als zelfs mijn beste vrienden zo over me denken? Ja, ik ben zo bang dat ik nooit de ware zal vinden. Oké, ik red me best hoor, maar ik moet gewoon uit deze ellendige en eenzame situatie zien te komen. En daarom blijf ik voorlopig op zoek. Op zoek naar iemand van wie ik echt kan houden.

wat een klassieker dit, hè? De plaat en zijn verhaal. Somebody to Love van Queen. Het nummer gaat dus over een man die zich tot God wendt. Waarom werk ik zo hard, maar ik kan geen liefde vinden? Vind iemand voor me om van te houden? Ja, inspiratie voor deze classic haalde Queen ook uit de Marx Brothers, van wie het viertal allemaal fan waren. Hiervoor draaide ik ook nog Three Doors Down met Kryptonite en Simply Red hoorde je ook nog met Holding Back the Years. En daarmee is er bijna een einde gekomen aan deze uitzending van Van Dijk Breekt Door voor Radio Seabreeze op 19 september 2026. Wij veel plezier wensen met de komende uren. De leukste programma's hoor je natuurlijk hier bij Radio Seabreeze. Fijne week!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De demonstratie op het Malieveld in Den Haag is vanmiddag beëindigd na gewelddadige rellen. Volgens loco-burgemeester Richard de Mos van de Hofstad werd de politie aangevallen en werd er zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. Ook droegen sommige deelnemers gezichtsbedekkende kleding, terwijl dat niet mocht. De demonstratie begon als een extreem rechtsprotest, maar liep uit op geweld. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden en of er ook agenten gewond zijn geraakt. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Art Space. De veiligheidsregio corrigeert daarmee een eerdere melding. De brand ontstond in containers naast het terrein van Brutus en sloeg over naar een opslagloods in de buurt. 2 uur geleden was de brand onder controle en een uurtje later was de brand weer klaar met blussen in de havenstad. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. Trump weigerde AP toegang tot persmomenten en de Air Force One omdat het persbureau weigerde de Golf van Mexico om te dopen tot Golf van Amerika. AP stapte naar de rechter wegens schending van de persvrijheid en kreeg in april eerst gelijk. Een hof van beroep draaide dat nu terug. Het oordeelde dat het Witte Huis zelf mag bepalen wie er toegang krijgt. President Trump noemt het een grote overwinning. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de Internationale Socialistische Jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum tijdens een congres in Tilburg. Ongeveer 100 leden stemden mee. Protest wordt ook aanschouwend lid van de Jonge Europese Socialisten. De keuze van de jongerenpartij staat los van het lopende referendum van moederpartij Pro over de vraag bij welke Europese groep de fusiepartij zich moet aansluiten. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
6: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM. Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De demonstratie op het Malieveld in Den Haag is vanmiddag beëindigd na gewelddadige rellen. Volgens loco-burgemeester Richard de Mos van de Hofstad werd de politie aangevallen en werd er zwaar vuurwerk naar agenten gegooid. De grote brand aan de Keileweg in Rotterdam is niet overgeslagen naar kunstinstelling Brutus Art Space. De veiligheidsregio corrigeert daarmee een eerdere melding. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de internationale socialistische jongeren. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Nu de ruimste keuze uit eerste kwaliteit Malse achterkwartieren bij Vleeshal de Vos voor groothandelsprijzen. Tevens verkrijgbaar het speciale de Vos diepvriespakket. Elke dag vers voor u klaargemaakt in speciale meeneemverpakking. En dat bij Vleeshal de Vos. Klokkenweg 19, langs de weg Maldegem Alter in Alter. Vleeshal de Vos.
2: Radio Seabreeze. Nostalgisch verfrissend.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Nederlandse politiebond wil dat de relschoppers in Den Haag van vanmiddag strafrechtelijk worden vervolgd. Volgens de bond moet alle geweld tegen agenten duidelijke gevolgen hebben. Bij de rellen rond een extreemrechts protest werden agenten aangevallen en met vuurwerk bestookt. Er zijn 24 mensen aangehouden, onder meer voor verboden wapenbezit en het negeren van een noodbevel. Volgens premier Jette zochten de relschoppers bewust de confrontatie met de Haagse politie. De Franse staatsschuld stijgt dit jaar naar een recordhoogte van 119,3% van de economie. Volgend jaar loopt dat verder op tot 121,7%. En Frankrijk zit daarmee ruim boven de Europese grens van 60%, ongeveer een verdubbeling. Ook het begrotingstekort blijft te hoog. Dit jaar komt het uit op 5,4%. Brussel houdt Frankrijk daarom al 2 jaar onder toezicht, omdat het land de Europese begrotingsafspraken schendt. Een 70-jarige man is in Italië omgekomen nadat hij tijdens het vissen door de bliksem werd getroffen. Het gebeurde gisteren aan de Adriatische kust bij Ostuni. De bliksem zou zijn ingeslagen op de punt van zijn hengel. De man viel op de rotsen en liep ernstig hoofdletsel op. Hulpverleners probeerden hem nog tevergeefs te reanimeren. Zijn vismaatje bleef ongedeerd, maar raakte wel in shock. In het Siciliaanse Marzamemi werd een man op een steiger door de bliksem getroffen. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En jongerenpartij Protest kiest ervoor om verbonden te blijven met zowel de Europese Groenen als de Internationale Socialistische Jongeren. Dat is de uitkomst van een referendum tijdens een congres in Tilburg. Ongeveer 100 leden stemden mee. Protest wordt ook aanschouwend lid van de Jonge Europese Socialisten. De keuze van de jongerenpartij staat los van het lopende referendum van moederpartij Pro over de vraag bij welke Europese groep de fusiepartij zich moet aansluiten. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geen tijd of zin om naar de salon te gaan? Met Mobella komt de kapper, pedicure of schoonheidsspecialist bij jou thuis. Zonder voorrijkosten. Zoek op postcode, kies je moment en geniet van salonkwaliteit, maar dan gewoon bij jou thuis. Check tarieven vanaf 25,50 en plan je afspraak op mobella.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: AI, help, ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
8: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Zaterdagavond. Live uit Nieuwehoornen, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door. Tot aan 10 uur. Dit is de...
11: Vandaag met Milko Roodnat.

vrienden en vriendinnen, een bijzonder goede zaterdagavond. Het is 19 september, bijna 10 minuten over 8. En ja, niet met Sjoerd de Jong, zoals je misschien wel hoort. Mijn naam is Milko en ik ben bij je tot vanavond 10 uur. Met de beste gouden ouwe en soms ook wat nieuwe spul natuurlijk. En ik ga me totaal aan het format houden van Sjoerd de Jong. Hij doet elke zaterdagavond lekker veel verzoekjes in het programma. Nou, die heeft hij mij doorgemaild, dus die komen gewoon lekker aan bod. Natuurlijk de wisselplaat. En natuurlijk ook twee discoplaten komen aan bod. Dus maak je geen zorgen, blijf lekker luisteren naar de 1395, de 1098. En natuurlijk via de wereldwijde web. En natuurlijk kun je tegenwoordig luisteren via onze app. En als je die nog niet gedownload hebt, dan moet je dat zeker doen. Nou, ik begon met de plaat van Queen. Die werd uitgebracht in 1995. Dat was 4 jaar na de dood van Freddie Mercury, want die overleed in 1991. En het stond op het album Made in Heaven. En dat was ook tevens de laatste hit met Freddie Mercury. En die plaat heet You Don't Fool Me. Nou, leuk dat je luistert. We gaan er een leuk programma van maken. Ik heb lekkere muziek voor je klaarstaan. Onder andere Van Halen, The Analogs, Black Sabbath, Metallica, Nilsson. Nou ja, je moet gewoon lekker blijven luisteren. Maar we gaan beginnen met een plaat die door twee Nederlanders is geschreven. Namelijk door Bolland en Bolland. En ze hebben het ook ooit zelf op de plaat gezet in 1986. Maar de formatie Status Quo heeft dat ook gedaan. En deed dat ook in 1986 toen dat nummer geschreven is. De Britse rockband Status Quo. En het nummer heet In The Army Now. Goedenavond, leuk dat je luistert. En blijf er lekker bij.

heb het geluk dat ik een aantal keren live heb mogen optreden, mogen zien van de Golden Earring, onder andere in Rotterdam, in Ahoy. En als ze dit nummer speelden, dan deed de hele zaal gewoon mee. Ta ta ta ta. Ja, lekker hoor. De Golden Earring uit 1994 en Johnny Make Believe. Het stond op het album Face It en het kwam uit 1994. Nog niet zo lang geleden, alhoewel dat is ook alweer meer dan 30 jaar terug. Ja. En deze man maakte een hele bekende plaat in 1974 en die heette Tao New Mexico. Maar hij was al veel eerder bekend in 1968. Dan heb ik het over Ardeen Taylor. Dit is Gotta See Jane.

0: Twice as much. Het werd eigenlijk ook vertolkt door de Rolling Stones. Want het werd geschreven door Mick Jagger samen met Keith Richards. En Keith Richards is natuurlijk de gitarist van de Rolling Stones. En Mick Jagger natuurlijk de leadzanger van de Rolling Stones. Het nummer werd uitgebracht in 1966. Maar dit was een opname van Twice as much. Het is een mooie duo. We gaan wat Nederlandstalig geluid draaien. Ja, ik kom uit de Achterhoek. En mijn naam is
1: Milko Roodnat.
0: En ik woon in Zelhem. En daar komt dit programma natuurlijk ook momenteel vandaan. Ja, als je net ingeschakeld bent, dan hoor je een vreemde stem. Dat klopt. Sjoerd de Jong, hij zit ergens op een verjaardag. En hij heeft mij gevraagd om het programma te presenteren. Dat doe ik graag. Maar dan draai ik ook muziek uit de Achterhoek. En muziek uit de Achterhoek, dat kennen we natuurlijk allemaal. Hij komt uit Hummelo. Heb ik het over de groep Normaal. Boeren, rockmatigussen. En deze gaat over Hendrik Haverkamp.

het is altijd gezellig hier in de Achterhoek, hoor. En er is momenteel ook heel veel feest hier in Zelhem. En als je zin hebt in een feestje, dan moet je zeker eens een keer deze kant op komen. Want het is bijna elke week raak hier al. En het bier vloeit hier regelmatig in Zelhem en omstreken. Trouwens in de hele Achterhoek. Je hoorde normaal natuurlijk met Hendrik Havenkamp, een hele bekende hier in de Achterhoek. En we gaan richting het westen van Nederland. En daar kwamen ze vandaan. Earth and Fire, natuurlijk met die mooie Johnny Kageman. Onlangs overleed ze. Maar we blijven dat draaien hier bij Radio Seabreeze. Dit is Ruby is the One.

Ja, ik weet nog goed, op de lagere school nog in 1970 en toen kocht ik dit singeltje ook. Met op de voorkant natuurlijk Johnny Kaagman in een jasje met allemaal van die sliertjes eraan. Dat had je vroeger in de jaren 70, misschien ken je dat ook nog wel eind jaren 60. Maar dat singeltje, dat heb ik hier nog steeds liggen. En dat heb ik nu ook lekker, gewoon lekker kunnen draaien hier bij de Saturday Night Train in plaats van Sjoerd. Ja, maar rond, het is rond 8:30, het is 8:30 geweest moet ik al zeggen. En dan draait Sjoerd meestal twee platen, eigenlijk twee dezelfde platen, maar van verschillende artiesten. Onder andere de origineel draait hij dan en ook de cover draait hij dan. En daar gaan we mee beginnen. Dus we gaan beginnen met het origineel. En die is van Jerry Reed. En het nummer heet The Guitar Man. En de tweede die we gaan draaien is van Elvis Presley. En het leuke is dat op die plaat van Elvis Presley Jerry Reed de gitaarsolo speelt. Dus dat is wel leuk om te horen. We gaan eerst Jerry Reed draaien met Guitar Man uit 1967.

0: Ja, ik ben een liefhebber hoor, van hard rock. Ik zou best een uurtje hard rock willen draaien op Radio Fibris, maar het komt er gewoon niet van. Heerlijk, dit nummer van Whitesnake. En Whitesnake is een Britse hard rock band, opgericht in 1977 door David Coverdale. En die was voormalige zanger van Deep Purple. Die band ken je ook nog wel. Deze was Here I Go Again uit 1982. En er staat op het album Saints and Sinners. Ja, het is maar dat je het weet.
1: Hey Milko, wil je nog een plaatje van me draaien?
0: Ja, ik wil wel een plaatje voor je draaien, maar ik heb nog een ander verzoek. Van voor de Bruggenwipper uit de Herenwal uit Heerenveen. En hij vroeg aan deze van Marco Borsato. Zijn 10e nummer 1 hit uit 2006. Dit is Rood.
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van die

0: finale voor het eerste uur. Saturday Night Train op de zaterdagavond. Niet met Sjoerd de Jong, maar mijn naam is Milko. En ik ben bij je tot aan 10 uur. Maar we gaan beginnen aan het tweede uur.
1: Zaterdagavond. Live uit Nieuwehorne, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door. Tot aan 10 uur. Dit is de... Saturday Night.
2: Vandaag met Milko Roodnat.

0: Vrienden en vrienden, een bijzonder goede zaterdagavond. Het is 19 september, dit is uur 2 van de Saturday Night Train. Tot dan 10 uur ben ik bij je. Ja, als je net bent ingeschakeld, ik kan me bijna niet voorstellen. Maar dan hoor je niet Sjoerd Jong. Maar mijn naam is...
1: Milko Lotnot.
0: Inderdaad, mijn naam is Milko. En ik ben bij je tot 10 uur, zei ik al. Met de lekkerste gouden ouwe, soms ook wat nieuwe muziek. Natuurlijk hebben we nog wat verzoekjes liggen. En we gaan nog 2 discoplaten draaien in ditzelfde uur. In dit tweede uur van de Saturday Night Train. Op de zaterdagavond. En elke zaterdagavond is hij er hoor. Sjoerd de Jong, maar vanavond heeft hij een verjaardag. Hij zit ergens buiten, zegt hij. En ik heb op de weerkaart gekeken. Volgens mij is het in Friesland nu wel, wel droog. Ik belde hem eventjes net voor 8 uur. En toen zei hij dat het heel hard regende daar in Friesland. Maar ik keek net op de weerkaart. En volgens mij kun je gewoon nu lekker buiten zitten. Althans, hier in Zelhem is het wel lekker droog. En de temperaturen, ach, die zijn nog een beetje zomers. Heerlijk wandelweer. En dat ga ik ook altijd de hele dag doen. En de eerste plaat die draaide in de tweede uur was Beckman Turner Overdrive uit 1974 van hun album Not Fragile. En het nummer heet You Ain't Seen Nothing Yet. Nou, heb je het eerste uur gemist, dan kun je altijd nog terugluisteren. Je kunt naar onze site gaan en dan het programma gemist. En dan ga je naar Saturday Night Train van Sjoerd de Jong en dan kun je het programma nog terugluisteren. Maar het eerste uur hebben we onder andere gedraaid Queen, Status Quo, Golden Earring, Ardeen Taylor, Twice As Much, Normaal, Earth and Fire, Jerry Reed, Elvis Presley, Van Halen, Nazareth, Whitesnake, Marco Borsato en we eindigden met Black Sabbath. Maar genoeg gepraat, we gaan lekker door met muziek. We gaan naar 1969, een band gevormd door Cas Lux, Jan Akkerman en Pierre van der Linden. Zo afkomstig uit Amsterdam heb ik het over Brainbox. Deze, een mooie heet, dit is Down Man.

1969 was natuurlijk een bijzonder jaar. We weten het allemaal nog. Die eerste mens stond op de maan. En die prachtige woorden die toegesproken werd. Ja, het is een kleine stap voor de mens, maar een grote stap voor de mensheid. Er werd toen uitgesproken op de maan. En nu een dame. Ze heeft een verhouding gehad met David Bowie. En er werd ook wel eens getwijfeld of het eerlijk wel een vrouw was. Maar ik kan je verzekeren, het was een vrouw. En ze was ook mannequin. En ze kon ook een aardig potje zingen. Althans, dat heeft David Bowie ontdekt. En ze heeft maar 2 platen gemaakt. Onder andere deze. Enigma, Give a Bit of To Me. Uit 1978.

Als je dat hoort, dan denk je, wat betekent dat toch? Ik weet het niet hoor. Wat zouden ze ermee bedoelen? Als je naar het plaatje kijkt op het hoesje, nou, dan wil ik er wel een beetje geven hoor. Maakt mij niet uit. En Mendeleer hoorde je uit 1978. En Enigma, give a bit of hmm to me, give a bit of hmm to you. We gaan weer een verzoekje doen. We gaan naar de grauw. En grauw schrijf je met een W. Want je hebt natuurlijk ook nog grauw en zonder W. En daar staat onze zender natuurlijk opgesteld. De 1395. Op het aquarium in grauw staat die. Maar dit gaat over de familie Durkstra. En zij vragen een mooie plaat aan. Als het goed is, gaat die lopen. En dat moet hij wel doen. Van Akeda en de Munnik. En ik had het net over het regenen. Nou, deze mannen hebben het over zonnestralen die regenen. Lijkt me ook lekker. En vooral als je naar de foto kijkt die Sjoerd net heeft gestuurd. Hij zit lekker bij een kampvuurtje. Dit is een Akeda en de Munnik.

0: waren een beetje de grondleggers van de palingpop. En de palingpop komt natuurlijk uit Volendam, want er komen heel veel artiesten vandaan. Zo ook deze Cats uit 1970, Mary Ann Driving, speciaal voor mijn collega, of onze collega moet ik eigenlijk zeggen, Wiebe Christ. Hij is momenteel herstellende van een hele zware operatie en vertoeft ergens in Heerenveen in een revalidatiecentrum. Dus speciaal voor hem, de Cats met Mary Ann, omdat ik weet dat hij er heel erg van houdt. We gaan nu wat country muziek draaien. Ja, dat mag ook op Radio Seabreeze. Elke donderdagavond is dat ook te luisteren. Dit is Johnny Cash en dit is Ring of Fire.
1: Love is a burning thing, and it makes

Beste reizigers, de sprinter naar Weesp, Naarden-Bussum, Hilversum, Baarn en Amersfoort-Vathorst van 18:11 vertrekt van spoor 10A. Herhaling, de sprinter naar Weesp, Naarden-Bussum, Hilversum, Baarn en Amersfoort-Vathorst van 18:11 vertrekt van spoor 10A.

ik dacht dat vast al in dit programma, de Saturday Night Train. En dan hoor je Albert Hammond uit 1974 en een I'm a Train. En daarvoor gingen we terug naar 1971 met die geweldige formatie Pink Floyd. Ja, die heeft hilarische muziek gemaakt, maar dit was een van hun eerste en die heette Arnold Lane. Hier op Radio Seabreeze in de Saturday Night Train. Elke zaterdagavond te beluisteren tussen 8 en 10 uur 's avonds. En nu twee discoplaten. Je hoort hem al op de achtergrond. Je kent hem eigenlijk van de Tramps. Maar dit is de uitvoering van Tina Turner. Uitgebracht in 1993. En die heet Disco Inferno.

zijn platen waar je bij niet stil kan zitten. Hè? Ik ben een beetje te dansen hier achter de desk. De Spinners, oftewel de Detroit Spinners en Rubber Band Man. Een nummer uit 1976 alweer. Lekker hoor. We gaan het even wat rustiger aan doen. Dit is Gilbert O'Sullivan. En we gaan terug naar 1972. De man met de grote oude schoenen aan en achter een piano. Dit is Matrimony hier op

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

En misschien komen ze ook wel een keer naar Nederland. En dan ga ik ze zeker bezoeken. Want het is een hele goede band. En ze zingen hele mooie liedjes. We gaan naar de laatste verzoekje. Ja, ze zitten al heel lang te wachten. Daar in Akrum heb ik het over de familie Dijkstra. En ze willen graag horen deze van de Outcast. Dit is Hey Ja. 1, 2.

In 1984 had Nena er een enorm grote hit mee. En die heette niet Irgendwo, Irgendwie, Irgendwann. Maar in 2003 kwam daar een mooie zangeres bij. Namelijk Kim Wilde. En dat is de dochter van Marty Wilde. Die kennen we natuurlijk weer van Abbot Cavani uit de jaren 60. Maar die heeft ook hele lekkere platen gemaakt. En toen werd het nummertje genoemd Any Place, Anywhere, Anytime. En dat mooie tweetalig nummer. Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann, Any Place, Anywhere, Anytime. Ja, prachtig. Nu, de laatste plaat, de laatste vocale plaat. Ja, het is een beetje een verzoekje van mezelf. Ik draai hem altijd heel graag en ik zou er graag nog een keer naartoe willen. En dan heb ik het over de formatie Metallica. Maar de concerten zijn zo verschrikkelijk duur. Maar dit mooie nummer uit 1991. De laatste vocale voor dit programma op de zaterdagavond. Dit is Nothing Else Matters.

Ja, we bereiken alweer het eindstation van deze Saturday Night Fever op de zaterdagavond, de 19e september. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Ik hoop dat je met plezier geluisterd hebt. En volgende week dan is hij er weer hoor. Sjoerd de Jong. En hij gaat het zelf weer presenteren vanuit zijn eigen studio. Ik bedank je voor het luisteren. En als je mij nog een keer wilt horen, dan kan dat. Morgen tussen 12 en 2, dan presenteer ik het programma Music Memories. En wil je dat ook niet horen, dan ben ik er dinsdag en woensdagmorgen tussen 8 en 9 met het programma eruit. Bedankt voor het luisteren. Zometeen David Hearn. Tot dan middernacht. En ik zeg graag tot morgen. Dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn vanmiddag ook meerdere journalisten belaagd en geïntimideerd. Volgens Persveilig werden verslaggevers bekogeld, uitgescholden en werd er ook een fotograaf onderuit geschopt. Een van de journalisten belandde tijdens de politieinzet in het water. De politie onderzoekt de incidenten en staat in nauw contact met onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het kabinet doet aangifte tegen de relschoppers voor hun geweldsdelicten. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie in de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. De Houthi-rebellen hebben de aanvallen opgeëist op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh en een olieinstallatie van Aramco. Bij de aanval op een brandstoftank bij het vliegveld braken grote branden uit. Volgens een woordvoerder van de jemenitische rebellen zijn er raketten en drones ingezet als vergelding voor Saoedische aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De strijd tussen de door Iran gesteunde Houthis en Saoedi-Arabië is de afgelopen weken fors geëscaleerd. En de Amerikaanse president Trump heeft op zijn eigen Truth Social gezegd dat de VS een AI-force opricht en dat hij binnenkort een AI-tsaar gaat benoemen. Die AI-force wordt vergelijkbaar met de Space Force, dat is de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten die tijdens Trumps eerste termijn als president in 2019 werd opgericht. Trump zegt kunstmatige intelligentie op geen enkele manier te zullen belemmeren of onderdrukken en hij beschuldigt de Democraten er en passant ook van onjuistheden over AI te verspreiden. Het weer wisselend bewolkt met vanavond en vannacht kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. De Democratische Republiek Congo begint met een nieuwe vaccinatiecampagne om de ebola-uitbraak in het land tot stand te kunnen brengen. 20.000 zorgmedewerkers die actief zijn in de frontlinie in de zwaarst getroffen regio's krijgen het Ervebo-vaccin toegediend dat ontwikkeld is voor de oorspronkelijke stam van het virus. Want voor de nu rondwarende variant bestaat nog geen vaccin. Er zijn inmiddels al ruim 7500 besmettingen en 3639 mensen omgekomen door ebola in de Democratische Republiek Congo. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

deserts of Sudan and the gardens of Japan.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag.

0: Verschillende ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

Radio Seabreeze, 1098 of 1395 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor